0: jij klaar voor de volgende stap in security. Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
1: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag, vandaag maandag.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag maandag.

God zegen de geliefde. Dit is broeder Velian Sanvisi. Het is mijn voorrecht om u vanuit het Gods woord te mogen bemoedigen deze nieuwe dag. Ik ben blij om deze dag te mogen zien en ik ben de Heere dankbaar om deze ochtend te mogen opstaan. Ik wil u van harte welkom heten vanuit deze plaats. Ik bezoek gemeente Bethel Oproem en ik dien onder mijn geestelijke vader, beste profeet Patrick Botsen. Aan alle geestelijke leiders, luisteraars, wil ik een warme welkom heten. Amen. Ik wil samen met u gaan in het woord van God. En het is mijn gebed dat u aan het einde van deze prediking bemoedigd mag zijn. En dat dit woord dat gesproken zal worden, dat het u tot zegen mag zijn. Amen. De Bijbel zegt in Joshua. De Bijbel zegt in Spreuken 3, vers 1 tot en met 3. Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet, en uw hart bewaar mijn geboden. Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen zij u vermeerderen, dat liefde en trouw u niet verlaten. Bind ze om uw hals. Schrijf ze op de tafel van uw hart. Schrijf ze op de tafel van uw hart. Weet u, er zijn verschillende manieren hoe wij woorden kunnen opslaan en woorden kunnen vastleggen. Maar de beste manier om woorden vast te leggen is op de tafel van ons hart. Amen. Dit is figuurlijk, het is symbolisch, zeg maar, van God eigenlijk die tot ons als zijn kinderen, zijn zonen en dochters spreekt. Van dat de onderwijzing die wij krijgen en de geboden die wij lezen. Ik ga die tekst opnieuw lezen. Het zegt, mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet. Met andere woorden, hou vast eraan. Laat niet los ervan. Laat het in je gedachten blijven. Vergeet het niet. Verder zegt het, en uw hart bewaren mijn geboden. Uw hart bewaren mijn geboden. Niet uw mond, maar uw hart. Want wat in uw hart is, de Bijbel zegt, zo bent u. Want zoals de mens denkt, zo is zij. Waarom bent u zo? Omdat u gaat handelen naar uw gedachten. Waarom moeten wij dit doen? De tekst zegt, want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen zij u vermeerderen. Met andere woorden, wanneer we Gods onderwijzing niet vergeten en zijn geboden bewaren, dan garandeert dat ons lang leven. Tegenwoordig, heel vroeg, heel jong, gaan mensen sterven. Een van de redenen is omdat ze zich niet houden aan het woord van God. Ze onderhouden zijn onderwijzing niet. Ze vergeten zijn onderwijzing en ze bewaren de geboden van God niet. Los van lengte van dagen, jaren van leven zal toegevoegd worden aan ons. En ook de vrede van God zullen wij toegenomen hebben over ons leven. Verder zegt het dat liefde en trouw u niet verlaten. Bind ze om uw hals en schrijf ze op de tafel van uw hart. Wat is eigenlijk de onderwijzing van God? De onderwijzing van God is wat hij eigenlijk zei aan Joshua in Joshua 1 vers 8. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is. Want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. Dit wetboek, het verwijst naar het woord van God. En daarover heb ik het met u vanmorgen. Het woord van God moet een belangrijk factor zijn in ons leven. Weet u waarom? Omdat Gods woord eigenlijk ons zijn gedachten doet kennen. Hij laat ons Gods wegen zien. En hoe meer we Gods gedachten en Gods wegen kennen, hoe meer we hem kunnen behagen. Amen. En hoe meer we hem behagen, hoe meer we gegarandeerd zijn van de zegeningen die gekoppeld zijn aan het woord van God. Hij zei hier tegen Joshua,
overpeinst het dag en nacht. Met andere woorden, mediteer erop. Laat het iets zijn waarin je consistent bent. Laat het iets zijn. Het lezen van Gods woord moet iets zijn waarin we consistent moeten zijn. Het moet iets zijn waarin we dagelijks eigenlijk moeten duiken. Amen. En de tekst in Matteüs zegt: wie deze woorden van mij hoort en er naar handelt, kan vergeleken worden met een wijs man die zijn huis bouwde op een rots. Dus wanneer we Gods woord praktiseren, wanneer we Gods woord nemen en toepassen in ons leven, dan spreekt dat van wijsheid. Het spreekt niet van iemand die zogenaamd geboden wil volgen of dingen doet vanwege religie. Nee, het geeft gewoon aan dat we wijze mensen zijn. Amen. Omdat we weten, God is de schepper van hemel en aarde. Dus het beste wat wij kunnen doen, is luisteren en uitvoeren wat Hij van ons vraagt. Amen. Ik wil in dit deel van de prediking, want er komt een vervolgdeel morgen. Dus vandaag hebben we deel 1. En in deel 1 heb ik het met u gehad over, tot nu toe over het woord van God, wat het is en het effect daarvan. Maar ik wil ook verder met u delen wat voor invloed of hoe we het woord van God kunnen gebruiken in ons leven. Amen. De Bijbeltekst in 2 Timotheüs 3 vers 16 tot en met 17 zegt: alles wat de schrift zegt is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een rechtschapen leven, zodat een dienaar van God zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. My God, wat een diepte, wat een duidelijke tekst. Nummer 1 wat we halen uit deze tekst is dat Gods woord eigenlijk gebruikt kan worden om onderricht te geven. Amen. We kunnen Gods woord gebruiken om onderricht te geven over verschillende onderwerpen, over verschillende theorieën. Vanuit Gods woord kunnen we een basis halen. Gods woord moet eigenlijk centraal staan in onze manier van dingen benaderen. Amen. Dus terwijl wij Gods woord hebben en onderricht geven, het is heel erg belangrijk om dat vooral in deze tijd dat er onderricht is. De reden waarom is, de Bijbel zegt: mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis. Dus soms is de achteruitgang van een volk of van een individu niet zozeer dat ze iets verkeerd gedaan hebben of dat ze niet godvrezend zijn. Het probleem is puur omdat ze niet weten. Dus daarom is onderricht belangrijk voor het lichaam van Christus. Hoe meer onderricht, hoe meer ze informatie krijgen, hoe meer het lichaam van Christus informatie krijgt en hoe meer informatie, hoe meer ze kunnen gaan praktiseren wat het woord van God zegt. Tweede wat ik hieruit haal. De Bijbel zegt, het woord zegt, het kan gebruikt worden om dwalingen en fouten te weerleggen. Dit punt heeft te maken met correctie. Amen. We kunnen het gebruiken om correctie te brengen binnen het lichaam van Christus. De Bijbel zegt, een andere tekst in Timotheüs, die heeft het over dwaalleraren die in de laatste dagen zullen komen. Hoe gaan we ze kunnen toetsen als we Gods woord niet kennen? Hoe gaan we verkeerde theorieën en doctrines kunnen corrigeren als we Gods woord niet hebben? Men, dus we kunnen Gods woord gebruiken om correctie te brengen in het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus moet gezuiverd worden. Het moet gelouterd zijn. En een van de manieren waarop dat zeer zeker gedaan kan worden is middels het woord van God. We nemen Gods woord en we brengen de waarheid naar buiten. En die waarheid gaat correctie brengen. En die correctie gaat helpen om fouten en dwalingen te corrigeren
en het lichaam van Christus in lijn te brengen met Christus. Amen. God zegene u en ik zie u morgenochtend. Blijf afgestemd voor deel 2. Tot morgen. Blessings.

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProZer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProZer, safety through innovation.
1: Somebody stop hanging with you, they start talking about you, girl. That's right. You know, so if you got a partner who stop hanging with you, don't think he ain't talking about you. Don't think he just, oh man, I ain't talking to him in a minute. We good. No, he talking about you.
2: Yo, Nano.

0: I know all a man a bad man, so man a Satan. Yo, hurry, pick up your goddamn self now. Two gangster focus.
1: Yo, Elsa for the lorry. You see me?
2: Yo, Nano.
3: Lim Radio, 91.7 FM. Let's improve media.
4: The notification on Lim.
5: Er zit veel meer in je dan je voor mogelijk houdt. Wees nieuwsgierig, heb lef, volg je hart en ontdek waar je uitkomt.
6: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is stil on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
7: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable.
8: Number one.
9: Number one.

0: Hier hoor je het Anders en Pieter.
1: Kema sagangadu. Die ogen die mandal voor waar kina wakabadu eti. Utawakti mob blessifieti voor ronta. Oké?
2: Oké, oké.

Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

Zo. Joy Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice. Stil.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: Rustig, dikke rustig, my drie. Rustig, rustig.
1: Omwika, man.
0: Oei, omwika,
1: fai omwika, man. Yo waka dape, ai, go. Ei, tik alasan, go go snel, tik alasan. Ei, wakti. Ik wil dat ik dat oké, Arkino, tie je bek, wat ik mee. Ja, want dan heb ik voor mijn kotekusan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, safety through innovation. Maar wat san, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van

0: The notification on LIM.
1: Er zit veel meer in je dan je voor mogelijk houdt. Wees nieuwsgierig, heb lef. Volg je hart en ontdek waar je uitkomt.
2: Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable.
3: This is the recap of the phenomenal top 10.

0: week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
2: Number one.
3: Number one.

0: 75 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: 70 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith Kapp.

0: Het gaat om de verschillende bonden, het syndicaat voor onderwijsgevende. U hebt daarnaast de BLTO, COB, KOB, IOB, SOB, BVL, als ook SO en DOHOS. Het is nog vrijwel rustig op het terrein van het COB. We zien wel de verschillende vertegenwoordigers van de verschillende bonden die daar achter de tafel zitten. We zien mevrouw Mangre, mevrouw Baron. We zien daar ook mevrouw Ballo van de BLTO. En nog andere vertegenwoordigers. We staan inmiddels 2:40. De mensen zijn ready om te starten. En zo, we hebben gisteravond ook nog een bericht gelezen waarin het ministerie aangeeft dat deze actie van de onderwijsbonden eigenlijk onverwacht is gekomen. Zij hadden dit niet kunnen voorzien van tevoren dat deze actie zou komen. Ze hebben daarom ook de ouders opgeroepen om de studenten, de leerlingen, de kinderen thuis te houden. En er is daarbij ook besloten om het schoolvervoer vandaag ook geen voorgang te laten vinden. We zien daar de persconferentie. Die is van start gegaan.
1: Dank u wel voor de inzetting van deze uitnodiging. We hebben vandaag een persconferentie beleggen. Maar voordat ik verder ga. Wil ik wel aan de mediahuizen vragen dat ze straks na het gedeelte van de uiteenzetting dat u de ruimte krijgt om vragen te stellen 20 minuten en dat zal wel gecoördineerd worden. Twee vragen per mediahuis. Mijn naam is Baron Bernice, ik ben president van de FOS, de Federatie van Organisatie van Leerkrachten in Suriname. En ik vertegenwoordig de Katholieke Onderwijzersbond, Surinaamse Openbaar Onderwijzersbond, de Christelijke Onderwijzersbond Broederschap, Bond van Leraren bij Technisch Onderwijs en Islamitische Onderwijzersbond. Links van mij heeft u zitten Morris Schroer. Hij is voorzitter van de Docentenbond Hoger Onderwijs in Suriname. Rechts van mij, Rishma Mandre, voorzitter van Bond van Leraren en Alliantie voor Leerkrachten in Suriname. En naast mevrouw Mandre heb je Jolanda Kerdijk, zij is voorzitter van het syndicaat voor onderwijsgevenden in Suriname. U heeft gemerkt dat de belangrijkste onderwijsorganisaties hier aan tafel zitten. Er is ook wel nog een organisatie die begrip toont voor het feit dat de onderwijsbonden in beraad zijn. Dat is de vakvereniging van de universiteit. Het onderwijsveld is in een diepe crisis. Het is nodig vandaag om in te gaan om de samenleving te informeren wat zich allemaal afspeelt in het onderwijs. Dan ga ik voor u opbouwen, want we zijn niet zomaar in beraad. Het is niet één dag begonnen. We zijn niet gewoon een dagje opgestaan en we hebben gezegd we gaan in beraad. Maar het is opgebouwd. Het is begonnen met alle achterstallige betalingen. Er zijn organisaties opgestaan en ze hebben aan de bel getrokken. Ik kan alvast één organisatie noemen die aan de bel getrokken heeft. Bond van Leraren bij Technisch Onderwijs. Ook ervoor is het Syndicaat voor Onderwijsgevende bezig geweest. Ook, zij hebben ook een aandacht gevraagd. En de overheid heeft toen aan BLTO gevraagd, luister, laten we praten en laten we tot een oplossing komen. BLTO heeft op een gegeven moment, hebben ze geluisterd omdat ze aan het kind dachten. Maar wat is er gebeurd? Ze hebben alleen de overuren betaald, maar de rest niet. Men is niet ingegaan op de rest van de punten die zijn aangehaald. De andere achterstallige betalingen, dat zeg ik alleen maar gratificatie. Leerkrachten werken en vanaf 25 dienstjaren, eigenlijk is het 20, maar zelfs dan, wanneer we straks bij het wensenpakket komen, dan ga ik daarop ingaan. Leerkrachten hebben 25 dienstjaren geen gratificatie, 30 dienstjaren ook geen gratificatie ontvangen. Ik snap dat er wrevel gaat ontstaan. Daarnaast hebben ze een diploma behaald. Ze hebben daarvoor ook de juiste betaling gehad. Ze zijn het juist ingeschaald. Er zijn een aantal andere betalingen, zoals vervoerskosten, waarop leerkrachten recht hebben. Standplaatstoelage, huishuurtoelage, als je bent gedetacheerd. Reishuurtoelage, de mensen die een afstand moeten afleggen. En wat ook nog erg is, 2 weken terug, is er een scholengemeenschap opgekomen. Scholengemeenschap Mokotabo. 13 leerkrachten maar. Als er voor die 13 leerkrachten tot op vandaag nog niets is bereikt, er is nog niets voor deze mensen geregeld, en ze aandacht vragen bij een organisatie waar ze mee zijn aangesloten, dan snapt u wat er zal gebeuren. Het is niet prettig om zo te werken. En die groep, scholengemeenschap Mokotabo, die groep moeten we echt koesteren. Het zijn mensen met een MOA, MOB, Master of Education. We moeten deze groep koesteren. Maar als de mensen niet gekoesterd worden, zijn we bang dat ze straks de dienst zullen verlaten. Tweede punt, komen bij het wensenpakket. Op 5 februari dit jaar hebben we een wensenpakket ingediend bij de president. Minister van Financiën zat erbij, minister van Binnenlandse Zaken zat erbij, een aantal ministers, onderministers zaten erbij. We hebben het ingediend. We hebben rustig gewacht. De president heeft aangegeven dat ze ons begrijpt als ze kijkt naar de punten, vooral als ze kijkt naar de achterstallige punten. Betalingen, want dat is ook in ons wensenpakket. Ga ze nog aan over deze dingen, moeten leerkrachten niet staken. Het is een volstrekt, geef de mensen de dingen die ze toekomt, maar tot op heden niet. Het wensenpakket is ingediend, daarna hebben we niets gehoord. We hebben toen, op 20 februari, hebben we een boze brief gestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken, want het OO valt onder hem. We werden toen uitgenodigd. Mevrouw Mangri en ik hebben in een commissie gezeten waarbij we huiswerk meegekregen hebben. En wij hebben ervoor gezorgd dat we ons huiswerk hebben gemaakt. We hebben onderbouwd van zaken die wij gevraagd hebben. We hebben die onderbouwing ingediend, omdat we in het schrijven van de minister een ultimatum hadden gesteld van 10 maart. Dus, wij hebben gezegd van, weet je wat, ultimatum is 10 maart, we hebben huiswerk gehad. We gaan het goed doen, zodat we binnen onze ultimatum vallen. En dat hebben we gedaan. Wachten, en wachten, en wachten. Toen ik wat aangedragen. aantreden in april als volkspresident, heb ik opnieuw een schrijven gericht naar de president, minister van Binnenlandse Zaken, minister van Onderwijs. We werden uitgenodigd en opnieuw hebben we het wensenpakket daarin gediend. Wat schetst mijn verbazing? Dat ik vanmorgen luister naar de radio en de minister van Onderwijs geeft aan dat hij niets wist. Ik sta er even versteld van. 5 mei waren we bij de minister en we hebben met name gesproken voor brede voorziening van leerkrachten. We hebben hem toen gezegd, minister, 2000, gros van onze leerkrachtenbrillen. En de minister zijn woorden waren, morgen is RVM. Ik neem dit mee, want echt waar, als andere groepen 9000 kunnen krijgen, moeten we 1 lijn trekken. En daar aan tafel heb ik de minister toen ook nog gezegd, waar ik straks op kom, over die brain drain. En toch zegt hij vanmorgen dat hij dit niet had zien aankomen. Vorige week zaterdag hebben we een presentatie gehad van Binnenlandse Zaken en minister van Financiën, waar ze een presentatie daar hebben gegeven over FISO. Als het ware moeten we daar proeven dat ze willen dat we terug moeten gaan naar FISO. Als ik naar mijn collega's kijk, zie ik het niet hoor. Er is een presentatie gegeven over de financiële positie van de overheid. De status van het financieel gedeelte. Maar we hebben daarna gekeken en we hebben daar ook al aan gegeven. Als u nu aan ons zegt van luister, dit is het, wat dan hoeven we niet te komen om geld te zoeken. Toen waren de woorden van de minister van Financiën, de onderhandeling aan de onderhandelingstafel, zullen we de zaken bespreken. Maar deze dingen waren voor de presentatie ingediend. Waarom moeten we dan wachten, maanden wachten om aan tafel te gaan zitten om zaken die wij hebben gevraagd? De regering heeft ons het gevoel dat ze dit nou nemen met het onderwijs. Waarom ik dat zeg? Als je al je planning hebt gemaakt dat je iets wil betekenen voor je onderwijsgevende, begin je al bij die begroting, ga je daar al iets doen. Want ik heb me laten vertellen dat als een overheid iets wil doen voor het onderwijs, dat ze ervoor moeten zorgen dat in de begroting ervoor gezorgd moet worden dat, dat er 15% van de BBP, die begroting 15% moet zijn van de BBP en nu is het 7%. Laten we eerlijk zijn. Ik weet niet als jullie, leden van de pers, met een salaris van 15.000 zouden rondlopen, gemiddeld salaris van de leerkracht. Iedereen die hier zit of staat, is door de hand van de leerkracht gegaan. Anders zou u vandaag geen artikel kunnen schrijven. U zou vandaag niet eens kunnen filmen, want u heeft het geleerd. U heeft het geleerd. Dus, als we vandaag praten over brain drain, volgens mij doet het minister, ze doen volgens mij alsof ze zijn blind en ze zijn doof. Ze horen het niet. Die minister is ontdelen nog op Facebook, denk ik. En ze lezen de dingen. Natuurlijk moet je niet alles van social media nemen, maar deze dingen moet je wel serieus nemen. Wanneer leerkrachten aan de bel trekken. We trekken genoeg aan de bel. Genoeg. Echt genoeg. Ik kan me, als ik binnen de school kom, je hart bloedt. Want dan zie je de leerlingen in een lokaal zitten, zonder een leerkracht. En dan zie je een andere collega ergens van een gang komen, die komt opvangen. Wat doe je met zo'n collega? Je maakt die vrouw of man kapot. Je maakt de persoon kapot. En toch willen ze. En wanneer ze daarna moe zijn en ze kunnen niet, dan hoor je, ze willen niet. We kijken niet naar die rotte appels, want overal is het. We kijken naar degene die hun hart op de juiste plaats hebben voor het Surinaams kind. Maar heeft die overheid het voor ons? Heeft die overheid het voor de studenten? Nu op de PI-instellingen zijn er maar 16 lokalen. Ongeveer 62 examenstudenten. Dat is het basis. Over EOL niet gesproken. Niemand is meer geïnteresseerd in het beroep. Daarom trekken we vandaag aan de bel. Daarom doen we het. Oktober willen we niet dat het gat nog groter wordt. Vorig jaar heeft de minister het al gedaan. Hij heeft een beroep gedaan op gepensioneerde leerkrachten. En hebben die gepensioneerde leerkrachten op tijd hun geld gehad? Ook niet. Wat is er gebeurd? Als ik het goed heb, eerste kwartaal, tweede kwartaal, hebben leerlingen geen Nederlands, geen Spaans, wiskunde, natuurkunde, adreskunde, Engels. Wat heeft het ministerie gedaan? En eigenlijk is het door de toekomst van de Rotary, is het gevraagd dat leerkrachten medewerking verlenen om op de zaterdag de lessen te verzorgen. Maar als je eerste en tweede kwartaal al zoveel hebt gemist, hoe ga je in twee maanden of 2,5 maand, hoe ga je je achterstand inlopen? We zijn opvoeders. En wat ik hier zeg, is geen verzonnen verhaal. Ik heb dat niet geleerd van mijn ouders. Ik heb geleerd om eerlijk te zijn. Dus, laten we geen enkele leerkracht vandaag kwalijk nemen. Ouders, ik doe een beroep op u. Het is ook voor uw kind, want eigenlijk zouden u als ouders moeten opstaan. U zou aan de bel moeten trekken van wat gebeurt er? Mijn kind kreeg geen onderwijs. Wat gebeurt er? Klassen, leerlingen hebben geen leerkrachten. Maar omdat we van u houden en we houden van uw kinderen, staan we op vandaag. Het onderwijscongres is aan toch. Ik weet niet wie hier aan deze tafel een uitnodiging heeft gehad. Vandaag is 1 juni. We hebben nog geen uitnodiging gehad. We weten niet eens hoe dat programma eruit ziet. Het enige wat het ministerie ons heeft gevraagd, om een position paper te maken. We hebben het niet gedaan. Waarom? Er is dan een enquête gelanceerd. En als ik het openmaak, dan zien we dat het ministerie degelijk op de hoogte is van de knelpunten die er spelen in het veld. Waarom moet je dan een positiepieper voor je maken? Als je precies weet wat er speelt. Waarom moeten wij het doen? Maak je huiswerk. En als je huiswerk hebt gemaakt, dan kunnen we je ondersteunen. Ik ga mijn collega hier naast mij de ruimte geven om ook wat te zeggen.
2: Ja, dank u wel, mevrouw Baran. Leden van de pers, collega's hierachter. Mag ik u welkom heten en ook dank zeggen dat u bent ingegaan op de uitnodiging. Het is natuurlijk een historisch moment vandaag, maar ook een unicum dat de onderwijsbonden hebben gebundeld. Het is niet eerder in de geschiedenis zo geweest, maar het is nu, de tijd is nu rijp dat we die bundeling hebben gemaakt, die vuist. En dat komt omdat de onderwijsbelangen niet worden behartigd. En omdat we nu zien wat er gebeurt met de jeugd, en we hebben allemaal ons mond vol van de jeugd is de toekomst van morgen, laten we gezamenlijk ervoor strijden dat ook Suriname een betere toekomst heeft. Bovendien zeg ik, de leerkracht is de spil van het onderwijs en de architect van de toekomst. Zonder gemotiveerde en gewaardeerde leerkrachten is elk onderwijs, kwalitatief onderwijs, gedoemd te mislukken. Met die statement zeg ik, wil ik beginnen om aan te geven dat hier de hele onderwijskolom vertegenwoordigd is. Basis, VO, VO-onderwijs, VOS, het hoger onderwijs, IOL, en we hebben natuurlijk ook alle begrip van de universiteit. En laat mij voorop stellen dat wij zeker openstaan voor dialoog. En u heeft het al in de media begrepen, we zijn straks uitgenodigd door de minister van Binnenlandse Zaken, de presidentiële commissie, die gaat over vakbondsaangelegenheden en we gaan daar naartoe en we gaan er naar luisteren. Ook de president heeft contact opgenomen met ons en zij komt dus dinsdag en ze wil gelijk woensdag met de vakbonden aan tafel zitten. Wij appreciëren dat en we zijn blij dat de president daar gehoor aan heeft gegeven en alvast heeft gezegd dat zij met ons aan tafel wil gaan zitten. Wat voorop staat is dat wij zonder resultaat het beraad niet gaan opschorten. Wij willen resultaat zien. En mijn collega hier heeft gezegd dat er een proces vooraf is gegaan. Ik zal niet in herhaling treden. Maar voortdurend uitstel, een gebrek aan concrete resultaten, maar ook het uitblijven van het respect van gemaakte afspraken maakt dat we vandaag hier aan tafel zitten. En we hebben ook altijd gehoord van ja, maar over gratificaties moet er niet gestaakt worden. De examens staan voor de deur. De gecommitteerden, u weet dat bij de examen we gecommitteerden hebben. De gecommitteerden hebben al 3 jaren lang geen gelden ontvangen. Hoe wil je dat ze straks weer gecommitteerden zijn bij het examen? Zo ook overwerkgelden, maar ook de juiste inschaling. Leerkrachten doen zo hard hun best om een hogere opleiding te volgen. En wanneer ze een hogere opleiding hebben gevolgd, duurt het jaren, soms 10 jaren, dat mensen de juiste inschaling krijgen. Maar ook de vaste aanstelling, daarover kunnen we ook praten. Mensen zitten al dicht bij hun pensioen en ze hebben geen vaste aanstelling. En terecht zegt de president, hierover mag er niet gestaakt worden. Dus wij zeggen, we zijn in beraad. En als we van de president horen dat zij elke keer zegt, ja, maar de opdracht is gegeven dat het in orde moet komen, vragen wij ons hier af, hoe komt het dat die opdracht dan niet wordt uitgevoerd? Wie houdt toezicht? Wie moet erop zien dat die opdrachten worden uitgevoerd? Want elke keer wanneer we bij de president gaan, zegt de president, het komt in orde, de opdracht is gegeven. Maar wie controleert het? Wie is daarvoor verantwoordelijk? En dat, die vraag gaan we vandaag ook stellen als we gaan naar het kabinet. Van wie moeten we aansprakelijk stellen? En mijn collega hier heeft aangegeven de miskenning van de vakbeweging. En dat zeg ik in 1 woord. En wij hier aan tafel hebben protest aangetekend dat wij niet naar het onderwijscongres gaan. We kunnen daar niet gaan zitten als spek en bonen. We worden niet meegeteld. We zijn gewoon toehoorders. Wij waren aanwezig tijdens het eerste onderwijscongres. En wij hadden geen enkel inbreng. En ook bij dit congres dat voor de deur staat, hebben wij geen enkel inbreng. Hoe moeten we die betrokkenheid vertalen? Wat is die betrokkenheid? En we moeten niet betrokkenheid alleen maar noemen, maar laat dat inderdaad betrokkenheid zijn. En over de onderwijsinhoudelijke dingen wil ik niet eens praten. U weet dat ik een uitgesproken mening heb. Maar ik zeg, we moeten nu bundelen om ook die onderwijsinhoudelijke zaken op te lossen. Kinderen gaan niet op tijd naar school. 2 dagen schoolvakken worden niet verzorgd. Maar ook dat heel systeem. BLTO heeft haar bezorgdheid geuit dat die ambachtsgroep komt weg te vallen. Het beroepsonderwijs tegen de achtergrond van oil en gas is zo belangrijk. Maar het lijkt alsof het aan dovemans oren wordt gezegd. Dus wij vragen dat er nu uiteindelijk, we zitten nu in het 3e kwartaal, pakweg over 2 maanden hebben we dat er straks het nieuwe schooljaar begint. En dan gaan we door met het oude systeem. We willen dat die verandering nu komt. En wij geloven in de leuze van Nelson Mandela dat onderwijs het krachtige wapen is om verandering te brengen. Niet alleen in onderwijs, in een land, maar ook in de wereld. Daarmee volstaat.
3: Ja, goedemorgen ook en hartelijk welkom dat u bent ingegaan op de uitnodiging van de onderwijsbonden. De DOHOS, dat is Docentenbond voor Hoger Onderwijs in Suriname. Ik ben trouwens Maurice Roer, voor de mensen die dat nog niet hebben gehoord, die laat binnen waren, laat ik het zo zeggen. De DOHOS bestaat ongeveer 4 jaar, 3 juni zijn we precies 4 jaar. En alle punten die mijn collega's hier hebben aangehaald, daarmee worden wij ook geconfronteerd. Je schrijft brieven naar de minister, het wordt niet eens beantwoord. We zijn al ongeveer 2-3 jaar bezig met een nieuwe loonreeks, omdat wij sinds 2021 een tertiair instituut zijn. Dus dat kunt u denken aan de universiteit. Vandaag is vooral een dag, deze persconferentie, om het volk in te lichten om hoe de leerkrachten ervoor staan. En mijn collega, mevrouw Baron, die heeft het ook gezegd. De gemiddelde loon van een leerkracht is 15.000. Maar dat is met een toelage. Bruto loon van een gemiddelde leerkracht is ongeveer 12.000. Na de eerste week, anderhalf week nadat ze ontvangen hebben, kan de leerkracht niet meer tanken, benzine voor zijn auto tanken. En wat gebeurt er met zo'n, dan moet je daar gaan voor een klas en dan moet je mensen motiveren. Hoe is zo'n leerkracht gemotiveerd als hij niet eens benzine voor zijn of haar auto kan zetten? Dus dat zijn dingen die spelen. Eens zei een minister, ik ga zijn naam niet noemen, dat de leerkracht moet leren budgetteren. Dus mijn vraag toen ik het las, was een paar jaar geleden. Laat die minister met dat salaris proberen rond te komen in een maand. Dan wil ik zien of hij kan budgetteren. Toch? Een paar jaar geleden was het redelijk goed. Voor 2010, dan konden de leerkrachten nog een beetje sparen. Dus alles wijst erop dat leerkrachten stiefmoederlijk worden behandeld. Als ik nu ook kijk, ik weet niet of ze hebben nog niets ervan gezegd, maar de minister van Volksgezondheid, die pleit voor zijn mensen. En als ik het goed heb, ze hebben resultaat bereikt. Er is al volgens mij 90% is die loonreeks al rond. Maar als we naar deze minister gaan, minister Curry van Onderwijs, eerste wat hij begint te zeggen is, er is geen geld, we praten niet over geld. Als je ontvangen wordt, dan moet

0: overige leden van de bonden die belangrijkheid ook inzien. Het wordt tijd dat we nu als één door één deur gaan en dan gaan we echt resultaten bereiken. Dus voor het volk, het gaat niet goed met de leerkrachten. We hebben al zaken hier gehoord, wat er allemaal speelt. Die school van Mungo, dat is ook een groot probleem. Maar overal, alles, overal. Sommige leerkrachten moeten 2 klassen draaien. Dus dat heeft u ook gehoord. En natuurlijk, wij van Dogos hebben ook onze punten die we ter bespreking willen brengen. En daarmee vast ik voorlopig.
1: Oké,
2: okay. En
1: hij
2: heeft
1: het
2: niet
1: wat lastig, dus
2: vers neem maar
1: even
2: weten.
1: Oh.
2: Allemaal?
3: Ik weet het niet, ik denk het.
2: Echt? Zo, wat een werk. Ja, goed. Om in herhaling te treden wordt dan een beetje lastig. Dus de pers heeft dan de gelegenheid vragen te stellen. Ik denk dat we aan deze kant kunnen beginnen. Mevrouw Baron heeft het al gezegd. 2 vragen per medium.
4: Over de vraag van de volgende woorden vanaf nu.
5: Er is een microfoon daar.
2: Uw vraag is als het alleen maar om geld gaat. Ik heb ook aangegeven dat het gaat dat we onze leerkrachten moeten behouden. Toch? Want die trek is groot. We moeten onze leerkrachten behouden. En meneer, luister, als u ergens werkt en een werkgever neemt bij je boom. Die werkgever betaalt u nu goed, maar u houdt van het werk. En dit gaat om het Surinaams kind. Degenen die zijn gebleven, we vinden het geweldig van ze, maar waardeer ze.
6: Koester
2: ze. Laat die groep blijven en laat er nog meer komen. Toch? Dus u praat over, het gaat alleen maar om geld, het gaat om veel meer.
4: Dank u.
5: Vraag de volgende. Medium en naam. Mag ik uw naam?
7: Ik heb aan verschillende inzettingen geluisterd. En ik moet zeggen dat ik niet vooruit heb, want ik heb het kinderen gehoord. Alleen, mijn vraag is gericht aan voorzitter Mangel. Aan iedereen aan tafel heeft benadrukt dat is de problemen die meegemaakt worden, niet van nu zijn. En ik vind het op zijn zachtste zet opmerkelijk dat u niet zo vurig bent, voorzitter Lange. Terwijl u de afgelopen 5 jaar vrijwel niks van heeft gehoord. Wat heeft gemaakt dat u plotseling zo wakker bent geworden, zal ik het maar even zo zeggen. Dat u plotseling weer al die problemen in zijn net aan elkaar kan zien. Ik vind het opmerkelijk. Wat heeft gemaakt dat ze dat ze niet zo wakker is geworden?
5: Ja. Dank u wel voor de vraag. En ik neem aan dat u journalist bent. En u moet een beetje onderzoek doen. En de afgelopen periode... Ja, jij hebt een vraag gesteld. Ik geef antwoord op die vraag. En als journalist vind ik dat u ook op de hoogte bent van ontwikkelingen die zich gebeuren. Ik heb, we hebben als BV

0: wel een track record en we hebben altijd actie gevoerd. Ook in mijn periode als parlementariër heb ik actie gevoerd en ik was solidair met de mensen die actie gingen voeren. En u kunt de dagbladen, het nieuws kunt u daar natrekken. Bovendien wil ik aangeven dat wat vandaag in het wensenpakket is opgenomen, de basis door mij is gelegd. En dat was de afgelopen periode onder wijlen meneer Chan Santokki, de president. En wat jaren door geen enkel voorzitter is kunnen realiseren, heb ik wel kunnen realiseren. En ik wil het hier voor u opsommen. De hogere klassenligging voor alle leraren, bijna 11.400 leraren. De permanente educatie was bevroren onder de regering Bouterse toen. We hebben het weer gebracht en het is verhoogd naar die 8%. Afstandsonderwijs is geïntroduceerd door mij, omdat je toen COVID had en de leerkrachten moesten vanuit huis onderwijs verzorgen. Dus afstandsonderwijs. We hebben de belastingvrije grens opgetrokken naar 9.600. In Novafonds is er weer geld gezet. Dus dat zijn allemaal dingen die ik heb gedaan. Dus als u zegt, het is opmerkelijk dat u niet pas van me hoort, is dat bezijdens de waarheid. En ik volsta daarmee.
1: Een tweede vraag van mij is, als u zoveel heeft gedaan, waarom zijn de problemen aan het opgelost?
0: Ik neem aan dat u heeft geluisterd. Ik heb gezegd, de basis is gelegd. En nooit hadden de leerkrachten een vrije tandheelkundige behandeling. Nooit die briltoelage is van 300 verhoogd naar 2000. En wat we nu vragen is dat de 2000 wordt verhoogd naar 9000. Tijdens de vorige periode betaalde je voor internet 400. Daarom was toen gevraagd door mij dat de afstandsonderwijs een bedrag is van 400 SRD. Nu is internet 1200 SRD. Dus vragen we een aanpassing. Dus de basis is gelegd. Wij willen een aanpassing hebben en we willen betere voorzieningen hebben. En dat heb ik ook altijd gezegd. We kunnen niet altijd alles direct hebben. Wij doen het in fase. En dat hebben alle andere bonden ook gedaan. Gefaseerd hebben de mensen het resultaat bereikt wat ze nu hebben.
1: De dan kijk ik naar de collega's en non-verbaal zegt heel veel wanneer ik praat. Ik laat dat zo. Maar de vraag naar uw collega's, vooral syndicaat, mevrouw Baron, wat heeft gemaakt dat jullie niet bijeen zijn gekomen, waaronder mevrouw Mangre? Ik heb gesprekken gevoerd met u. Waar u echt tegen mevrouw Marie waren en de manier van haar optreden, dat ze niets doet. En vandaag zit u samen, ik wil alleen weten wat u voor mij. Want kijk, ik kijk naar die live en ik heb niet alleen bij die live wat bij Amira Simon en mensen kijken, maar ook bij alle andere bibliotheken. Jullie hebben bijval, de samenleving staat achter jullie, duidelijk, maar 80% van 100 mensen, 100% die kijkt, is onmangelijk. Wat doet ze daar? Wat doet? Omdat ze vinden dat die vrouw niets heeft gedaan. En jullie hebben dat ook gezegd aan mij.
0: Kijk,
1: die vraag is niet aan mevrouw Mangre, die vraag is aan mevrouw Sintal en die vrouw. Wat heeft gemaakt dat alle instanties en de samenleving die jullie wel aan die tafel kunnen zitten om samen te gaan dit te doen?
0: Ik wilde alleen maar aangeven dat non-verbaal, we zijn hier niet bezig met karaktermoord, non-verbaal, we hebben elkaar gevonden en dat non-verbaal hier daar niks mee te maken heeft. Maar ik geef het woord aan mevrouw Baron.
2: Oké, ik ga hierop antwoord geven. Laat me dit stellen. De FOS of donderdag in vergadering bijeen. En van een presidiumlid van de FOS. We hebben gesproken over ons wensenpakket, we hebben over een aantal dingen gesproken, zoals onze agenda dat aangaf. En een collega vroeg van, moeten we de andere onderwijsbonden niet erbij betrekken? En al een tijdje, wij zitten in Rafaxuur Plus, VOLS, BVL, ALS. Trouwens, het is maar weten dat als ik er iets moet zeggen, zeg ik er man to man. Ik ben niet de persoon die alleen achterbaks gaat praten, maar ik ga je zeggen hoe ik over dingen denk. En toen, in die meeting, hebben we toen opdrachten aan elkaar gegeven van hé, jij hebt contact met die, jij hebt contact met die, ik heb contact met die, we gaan bellen. Zo is het aan toegegaan. We hebben gebeld. En we hebben meteen een afspraak kunnen maken. Toen hebben we met Rishma vergaderd donderdagavond. En we hebben meteen een afspraak kunnen maken van luister, vrijdag gaan we vergaderen, final. Alle organisaties bijeen. En wij hebben de afspraak gemaakt van luister, alles van het verleden laten we achter ons. We wijzen geen vinger naar niemand, wie wat heeft gedaan en wie dit heeft gedaan, want dat hebben we op dit moment niet nodig. We zijn opvoeders en we weten hoe het hoort. Ook wanneer je in een klas bent als leerkracht, twee leerlingen zouden mot hebben met elkaar, je gaat hem oplossen. Dat hebben we aan elkaar beloofd, we hebben gezegd en we hebben een pracht van een meeting gehad. Ik kan u dat wel zeggen. We hebben een pracht van een meeting gehad. Vanaf al die dagen zijn we met elkaar bezig geweest. Natuurlijk, wanneer mensen met elkaar werken, of wanneer mensen met elkaar in gesprek zijn, ga je niet altijd alles op één lijn krijgen, maar op den duur weten we elkaar wel te vinden. Toch? Het moet gewoon. Ja. En nu het moet, want wij moeten het juiste voorbeeld geven aan de samenleving. Wij moeten tonen wie we zijn. En die bundeling is van kracht. Wij moeten nu tonen van luister, toen was dat het inderdaad. We waren boos op elkaar, ook toen ik ben boos op het syndicaat. We gaven elkaar flink. Maar hebben we dat nodig in de samenleving? Nee. Die achterban van ons vraagt dat we bundelen.
3: We zijn in een andere fase.
2: Toch dus? Nu hebben de onderwijsbonden een nieuw tijdperk bereikt. Daar kijken we naar. Alsjeblieft.
4: Ja.
1: Mijn vrienden vragen. Wat willen jullie nu dat er concreet moet gebeuren? Want er is zoveel gezegd. En ik neem aan, ik wil niet andere keer alles praktisch oplossen wat ik hoor. Van leerkrachten die jullie goed hebben. Noem maar heel veel. Wat zou je kunnen maken, want jullie zijn niet paraat. Wat zou kunnen maken dat jullie zeggen van niet zo geen mee. Wat zijn de specifieke dingen die moeten gebeuren?
2: Oké, ik ga hier niet het westen van mijn woorden gaan bespreken, want anders kunnen mensen onze dingen gaan stoppen. En dat is het bedoeling niet. Maar wij zeggen wel, dat geef je beter. En dat weet ik precies wat we willen. Toch? Wij hebben een aantal keer en we zeggen, we hebben het benadrukt. Gisteren hebben we goed gesprek gehad met de president. Kort geweld. En ik heb een aantal keer gezegd, die zijn. Resultaten te bereiken. Daar gaan we voor.
5: Ik ben Marie Donners van de Terminale Wijl. U zegt concreet: resultaten, pas als het op papier is, kun je niet naar je
4: betekent dat de stoelen morgen weer gezakt zijn. Als jullie de concrete afspraken nakomen, straks zijn om de handelingen.
2: Volgt u de berichten? Ja. Daarover kunnen we nu nog geen uitspraak doen.
4: En uw verwachting, hoe komen jullie dat naar
5: van de regering?
2: Het hangt van de regering af. Ik heb net aangegeven toch? Het hangt van de regering af. Eigenlijk is die bal op in spiel 11.
4: Oké. Stilte nog iets?
2: U had twee vragen, als ik het goed heb. Mocht het per
5: meer? Dat was één.
2: Dat was één.
5: Was
2: één. Oké.
4: Met betrekking tot de leerkrachten. Hoe gaan jullie ermee om als een maatregel getrokken die wordt tegen de leerkrachten? Die leggen wij
6: ermee. Nou, maar reageren. Ja. We zijn, laat mij voor de goede orde aangeven, dat al de bonden die hier aan tafel is verankerd in onze grondwet. Dus wij maken gebruik van dat recht. We zien thuis moeten houden, want wij

0: Dus wij wachten de bericht.
1: Dat is al zoveel jaren, 16 jaar. In al die 16 jaar is het niet gelukt. In al die jaren is het niet gelukt om samen te bundelen. Is dit een historisch moment?
0: Ja, het is een historisch moment. De bundeling zou al eerder plaatsvinden en er waren al pogingen in die richting gedaan. Ik denk 2021, we hadden toen zelfs hulp gekregen vanuit de Onderwijsbond van Nederland. Dat was dus onze zusterorganisatie. En ik zeg, dit is het momentum. Er zijn, wanneer je een groter doel voor ogen hebt, heeft hier datzelfde doel. Dan is het belangrijk om te kijken hoe gaan we dat doel, dat groter plaatje bereiken. Ook in de politiek zien we partijen die overhoop lagen met elkaar werken nu samen. Dus soms vraag ik me af of journalisten dat ook begrijpen. Of doen ze vaker een karaktermoord. Dus laat mij hier wat voorop stellen. Ik denk dat de samenleving, maar vooral dat de leraren blij zijn met die bundeling. En we hebben allemaal positieve reacties hier gehad om te zeggen, wat is dat groter doel? En wij allemaal gaan voor dat groter doel. En dat groter doel is dat leerkrachten voor eens en altijd goed gewaardeerd moeten worden. Wij gaan niet voor een toelage. Het wensenpakket is een voorwaarde om de acties op te schorten. Maar wij willen praten, zoals de minister van Volksgezondheid, over een duurzaam onderwijs goed beloningsstructuur. Want al die verpleegsters, al die artsen, maar ook de politici, de president, de vicepresident, de ministers, gaan door onze handen. Dus wij zeggen, wanneer je gemotiveerde leerkrachten hebt, dan praat je over kwalitatief goed onderwijs. Dat is de voorwaarden en dan komen alle andere dingen. Dus wij gaan nu samen knokken en daarom zit iedereen aan tafel en ik heb het ook gezegd. Het is een unicum, het is een historisch feit dat we vandaag allemaal hier aan tafel zitten om dat grote doel te bereiken. En we mogen van elkaar verschillen. Dat is democratie. We hoeven niet altijd met elkaar eens te zijn. Maar juist dat maakt dat ons bindt.
1: Ja, want jaren geleden was.
0: We staan gewoon achter wat mevrouw Baron heeft gezegd. Dat hebben we met z'n allen hier afgesproken. Dat de onderhandelingstafel op het kabinet is. Wij onderhandelen hier niet met de pers. Wij willen, wanneer er resultaat is, willen wij u dat voorhouden. Maar wij gaan niet a priori zeggen, dit is wat we willen en dat is het. Wij moeten ook gaan onderhandelen. Wat kan en wat niet kan. Want straks zeggen wij, we willen dit en het kan niet. De onderhandelingstafel is op het kabinet. Daar gaan we onderhandelen. Of het is gesteld met de president, of het is de presidentiële commissie. Wij onderhandelen met de regering. En het resultaat krijgt u dan, zodra wij die ook hebben.
1: Goed, dus dit is eigenlijk dus meer samenleving informeren. Ja. En eigenlijk een signaal afgeven aan de regering, we need business.
0: Yes.
1: We gaan niet meer met de beloften, we willen nu concrete afspraken en de uitvoering zien.
2: Helemaal.
0: U heeft het helemaal begrepen.
2: Ja. Helemaal. U mag
0: nee,
2: niet,
0: wij bepalen hier in de orde.
2: Ik wil binnen de microfoon praten. Nee, dat mag niet.
0: Ja, is dat vooral.
2: Misschien kan ik hem even antwoord geven, maar eigenlijk hoort het niet zo, meneer Jason, meneer Pinas. Het hoort in principe niet zo, maar ik heb het al eerder gesteld, van dat ik niet inhoudelijk erop inga. En ik kan ook niet meegaan met wat mevrouw Botsen vraagt. Twee, nee. Er zijn een aantal, dus ik kan niet zeggen van twee belangrijke. Alles is belangrijk. Alles is belangrijk. Ja? Gaat u gaan.
1: Moeten we
2: het wel uitgaan
1: dat
2: vakbonden... Kinus.
1: Dat alle vakbonden als een front naar buiten zullen komen voor het grote belang. Kunnen we dat dus de toekomst nog verwachten? En de tweede vraag is, de minister van Onderwijs heeft dus moeilijk gedaan op de onderwijsmarkt om ook het belang van de leerlingen te nemen, omdat we dus weer een cruciale periode zijn in de derde kwartaal. Hoe gaan we
2: dank u wel. Om op in te gaan op uw eerste vraag. En optrekken met elkaar. En twee. We hebben die afspraak gemaakt dat als de regering Volks uitnodigt, dat de regering tegelijkertijd BVL als het syndicaat en DOHAS uitnodigen. Die afspraak hebben we gemaakt. En om in te gaan op hetgeen u vraagt van of we het kind... Het kind, want als u uw voeding gaat klaarmaken, u heeft uw kind, maar die ingrediënten heeft u niet. Zo moet je het onderwijs ook zien, toch? Die leerlingen zijn er, maar als die leerkrachten er niet zijn, kunnen ze geen onderwijs genieten.
3: En wij hebben ook kind.
2: Er is een kleine groep leerkrachten die nu op dit moment overblijft. Dat is van belang. En daarom, omdat het kind centraal staat, trekken wij nu aan de bel. Voordat het erger wordt. Ik wil niet doodvallen voor een klas. Mijn collega niet. Niemand hier achterin. We willen dat niet. Daarom komen we op.
4: Mag ik hier een aanvulling aan geven? Het kind centraal stellen.
5: Ja, microfoon.
4: Ja, het kind centraal stellen. Dat we weten van leerkrachten dat ze hard hebben. Die breindrain is zo groot. Komt u naar IOL kijken. Ik nodig u uit hoeveel leerkrachten daar weg zijn. En daar praat ik niet eens over basisschool. En mensen willen niet meer voor dit loon werken. De mensen die achter zijn gebleven in het onderwijs, geloof me, die hebben heel veel hart voor het onderwijs. En al die jaren hebben we het kind centraal, heeft het kind centraal gestaan. Daarom zijn we gebleven. Maar nu is het punt daar dat we zeggen, wij bundelen. Wat er is gebeurd, maar we bundelen nu. En wij gaan ervoor zorgen dat de leerkracht een betere toekomst heeft.
2: Als er geen vragen meer zijn...
6: Yes, Jamal Berend in het Parlementen. Ik heb daar net geluisterd naar datgene wat jullie hebben aangedragen. Ik haal het simpel voorbeeld aan, want heel veel mensen in de gemeenschap die stellen vragen bij de bijdrage van mevrouw Wandering. En dan kijk ik naar een van de zaken die daar in de zaak gaan, scholen, gemeenschap, Mogotapu bijvoorbeeld. Daar spelen zaken vanaf 2021, waarbij leerkrachten zaken beschikken, zoals reiszoelagen, herstaanklaaszoelagen. Als mevrouw Wandering stelt dat zijn baan zich niet ingezet voor basiszaken, om dat in orde te maken afgelopen 5 jaar, wat was zij doen om die zaken van deze groep in orde te maken? Ik hoorde de meneer daar helemaal uit de schrijf van mij praten over 2 jaar geleden hoorde ik hem minister nog praten.
4: 2 jaar?
6: Een paar jaar geleden hoorde ik hem minister nog praten over budgetteren en dat we niet uitkomen en ik stelde daarbij de vraag. Wie komt uit? 2 jaar geleden kon jullie al niet uitkomen. Waar was mevrouw Wandering toen? Dus graag antwoord op die vragen. En ik heb nog een tweede vraag. Jullie zijn daar net al een beetje op gegaan, maar die belangen afweging. Het kind staat ook centraal, maar natuurlijk de leerkracht is belangrijk. Er is nu afspraak van een achterstand en elke actie, elke
2: raad.
6: Hoe voorbereid zijn jullie om deze achterstand op te pakken?
4: Laat me even antwoord geven. Ja. Laat me even antwoord geven op... ik heb iets gezegd 2 jaar geleden. Dat weten we allemaal dat dat gezegd is. Maar we hadden het ook moeilijk. Toch? Er zijn dingen gedaan, natuurlijk. Mevrouw Manger heeft het ook opgenomen. Maar het gaat om nu. Wij gaan ons nu bundelen. Het is nog nooit eerder gebeurd. Want door al die jaren heen, dan ga ik terug sinds 1975 daarna. Ik heb nog nooit gehoord dat het, er was een tijdje wel, ik ga die periode niet noemen, dat we misschien een beetje konden sparen, ja. Maar het is nooit zo geweest dat leerkrachten, in Denemarken is de leerkracht de eerste. Begroting wordt rekening gehouden met de leerkrachten. Mevrouw Baron heeft het al gezegd. Hier wordt er niet eens rekening gehouden. De begroting, het bedrag gaat juist naar beneden. Dus waar praten we over? Dus er is een nieuw begin. De bonden zijn nu bij elkaar. En we staan sterk. Dat kan ik u zeggen.
7: Je gaat antwoord geven.
8: Ja, om in te gaan op uw vraag. In ieder geval, ik ben blij dat ik zoveel aandacht krijg van die samenleving. En hoge bomen vangen altijd wind en daartegen ben ik opgewassen. En dat maakt je alleen maar sterk. Laat mij als volgt reageren. U heeft het over basiszaken. Maar alles heeft een geschiedenis. En het is goed dat u die vraag stelt, dat die samenleving weet hoe dingen gebeuren. De BVL, ik zit inmiddels al meer dan 20 jaar in de vakbeweging. En mijn voorganger en samen met de vorige president van de VOLS hebben wij een aantal zaken gerealiseerd. En de BVL heeft altijd in de voorhoede gestaan als het gaat om actie voeren. Dat is onze trekrek. En de basiszaken tijdens VISO was er dus overeengekomen met de vakbonden dat het aantal toelagen worden bevroren. Vandaar dat herwaardering is geïntroduceerd. En dat kun je niet incorporeren in je basisbezoldiging en tegelijkertijd toelagen hebben. Dus hebben wij gezegd, ook de permanente educatie was bevroren. Als parlementariër heb ik me toen sterk gemaakt om dat weer te laten ontdooien. Maar de toelagen, die worden niet meegenomen wanneer mensen met pensioen gaan. Daarom is het eerste wat ik heb gerealiseerd en op één volgende regeringen hebben aangegeven. Leerkrachten konden niet genieten van een secundaire voorziening. Allemaal lagen we in de derde klasse toen, omdat het onderwijsapparaat te log is. Als we kijken bijvoorbeeld naar andere bonden, die hebben leden van 2000, 3000. Maar het onderwijsapparaat heeft bijna 5 maal zoveel. 10.000. Dus wij hebben toen gezegd, het was historisch voor ons dat we in 1 keer in een crisis deze dingen hebben gerealiseerd. En de wapenfeiten zijn er. Mensen hoeven het niet eens te zijn. Elke leraar kan op zijn SZF-kaart vandaag zien dat je hogere klassenligging hebt, dat je vrije tandheelkundige behandeling hebt, dat de briltoelage toen van 300 is verhoogd naar 2000. Dus de andere basisdingen kon niet tegelijk. Want iedereen, wij hebben voorop gesteld dat de secundaire voorzieningen op dat moment prioriteit was. En ook de regering gaat kijken wat prioriteit is. We kunnen zoveel willen, maar je moet dat geld hebben en je moet dan een rangschikking gaan maken. Dus het klopt niet wat u allemaal zegt, dat er toen niks is gedaan. We hebben altijd, en daarvoor is de geschiedenis belangrijk, hebben we die dingen gedaan. Ik was er altijd al. U kent nog, ik heb ongezouten kritiek geleverd toen op minister Ori. We hebben ook gestaan. Toen was Twitter toch ook als journalist. En meneer Limburg was de eerste die mij heeft gebeld toen.
2: Oké, laat me even heel kort even hierop ingaan hoor. Laat me benadrukken dat onze achterban heeft gemaakt dat deze de druk van onze achterban heeft gemaakt dat deze historische bundeling is ontstaan. En ik wil ingaan op uw vraag, meneer Jamal, waar u heeft aangegeven over hoe de achterstanden zullen inlopen. Laat me dit ervan stellen. Ik wil wel een kritische vraag stellen naar de pers. Er is een paar weken terug is er een bericht gelanceerd over HAVO-studenten met name over kort tijdbestek van de repetities die ze maken. Maar ik mis die kritische vragen van de pers naar het ministerie toe.
0: Precies.
2: Ik mis het.
0: Alleen.
2: Ik heb nergens wanneer een RVM in plaats heeft gevonden. Ik kijk.
0: Ze concentreren alleen op mij.
2: Niemand van de pers vraagt echt inhoudelijke zaken wat het onderwijs aangaat. Maar ik ga u antwoord geven. Onze leerkrachten zijn creatief genoeg. Anders hadden we die twee kwartalen niet overleefd. Hadden we ze niet overleefd. Want weet u hoeveel scholen zonder gekwalificeerde leerkrachten zijn? Weet u hoeveel? Is geen aanval aan de pers? We geven antwoord op de vragen die de pers gesteld heeft. Het is geen aanval naar jullie toe. Jullie doen je werk en wij doen ons werk. Wij geven antwoord op de vragen die jullie stellen. Maar ik moest deze vraag stellen, toch? Waar zijn de kritische vragen van de pers? Dat verwachten we ook naar het ministerie toe.
0: Ja, toch?
2: Want, meneer, gaat u een dagje, vraagt u naar een rondleiding binnen het ministerie. Dat alleen wil ik u aangeven. Maar die achterstand, we zullen die achterstand wel inlopen.
0: We gaan sluiten. Sluit.
2: We geven nog één? Oké.
6: Kan ik toch een opmerkje maken?
2: Ja.
6: Ik ben blij dat u zegt dat ik geen aanval is op de pers, maar ik stel de kritische vragen. En dat doen wij ook wanneer we vragen stellen. Wanneer we horen hier dat de civiele journalisten dat aan het karakter moet doen en al die zaken, dan kijken we ook naar onze broek om die kritische vragen stellen.
2: U mag.
6: Ja, precies.
2: U mag
6: altijd. Dan hebben we niet dat horen dat we aan het karakter moeten doen.
2: Nee, oké. Ik bied mijn verontschuldiging over het geen mijn collega heeft aangegeven. Ja.
6: Ter verduidelijking voor de samenleving en deze historische samenwerking. Is het op papier gelegd en op welke voorwaarden hebben jullie dan gelegd als het op papier is gelegd, deze samenwerking?
2: Nee, het is nog niet op papier, maar het is een aantal.
9: Spril.
6: En wanneer gaat die komen?
2: Heel kort.
0: Ja, er wordt geen verwijt.
2: Oké, als er geen vragen meer zijn, dan gaan we deze persmeeting afsluiten. Omdat we ons nu moeten klaarmaken voor het gesprek.
0: Dit is nog een laatste vraag.
6: Ja, laat hij maar.
2: Laat hij maar. Laat die meneer maar zijn vraag stellen.
6: Ik denk dat het van jullie vader en mijn eigen collega's van soms willen tegenhouden.
2: Met de regels zeker.
6: Ja, absoluut. Ik kom uit een land van de regels. Maar goed, los daarvan, ik wilde weten, u heeft net aangegeven, niet een tipje van de sleutel kunnen lichten voor ons, met betrekking tot de gesprekken die u gaat voeren binnenkort, hè, morgen overmorgen en
0: straks.
6: Vandaag, straks ook nog. Gaat u ons net zo massaal willen uitnodigen? Om ons te vertellen wat de resultaten zijn.
2: We gaan eerst onze leden informeren en dan de pers.
6: We wachten op een aantal zoeken.
2: Alsjeblieft. Mag ik u van harte bedanken dat u aanwezig was? Oh ja, nog wat een mededeling. We hebben nu alle vragen beantwoord. Dus niemand is hier ter beschikking.
0: Voor individuele.
2: Ook onze collega's hierachter niet om individuele interviews af te nemen.
10: Wat een bescherming,
0: hè?
10: Erg, dat die zich hier uitnodiging heeft gehad en uw collega voorop heeft ons.
2: Jullie mogen naar binnen komen. Nee, luister. Nee, luister. Ik heb begrepen dat jullie in een appgroep zitten. Ik heb meneer Hiwat, ik heb het voor meneer Hiwat gestuurd.
10: Ja. Samen.
11: Zo, beste kijkers, dan hebt u dat gehoord. De persconferentie die is belegd door een collectief van onderwijsverbonden. Ze hebben gisteren reeds aangekondigd dat zij in beraad gaan vandaag, 1 juni. Ze gaan momenteel staan op vertrek om naar het kabinet van de president te gaan, alwaar er verder onderhandeld zal worden. Het is nog niet duidelijk als de scholen morgen open zullen gaan. We moeten de berichtgeving afwachten. En eigenlijk is er gelijk daarbij ook gezegd dat als wij geen resultaten boeken, dan zullen wij dit beraad niet opheffen. Dus we blijven de zaak volgen. Er is daarnaast ook aangegeven dat zij niet openstaan voor verdere interviews. Maar goed, we zijn aan het einde gekomen van deze live uitzending. Dit is nog steeds Slim FM. Blijft u afgestemd. Later meer.

0: Mees afgedraai, gehoor en beluister. Number 1 on Limb on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: Regional Connection Radio.
1: Another guilty beat.

0: Heeft u zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van maandag 1 juni. Grietbana soep met kip, spaghetti bolognese, antrua met gedroogde garnalen en masala vis. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk! Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

0: mi odo takso.
1: Arkis ma lontu, danti de, ukondoro baka, nanga na beskopu, oftewel, na odofu na di. En abeskopu fti de, dat takso. You must proberi, fushi you dede, na fesi. En dat wil zeggen, mijn mensen, voorzorgs maatregelen treffen. Denk bijvoorbeeld aan de dag van morgen of voorkomen is beter dan genezen. Of ook een appeltje voor de dars bewaren. Je moet proberen. Fushiu de

Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Ogi's Livestream en Ogi's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinetti, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688, 863-2243 of 872-3127. Ogi's Livestream en Ogi's Sound System.
3: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij Improser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Proster, Safety Through Innovation.
4: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
5: Even wakker. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sari boy.
4: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
5: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
4: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
5: Hey, Rocco, Mimang. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
4: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
6: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.

0: Bij Naskip geniet je van een heerlijke 10-piece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
1: Sranazani, Naskip, Naviu.
2: Hoi mama.
3: Hallo Shella, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
2: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
3: Mam, je zin wel 100 euro, Jim.
2: Mama, ik zei 50 euro.
3: Maar dan van jou zin naar 100 euro daar.
2: Ik zei 50 euro, mama, 50.
3: Nee, mijn broer, omdat die brada is in, Jim, naar 100 is in.
2: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
3: Maar hier en nog. Die zijn via Western Union, die aan Pengelstraat. Want trappen aan top service, vriendelijkheid, top. Dus mijn jip is aan het gaan. If stop that you're sending our trappers, that's the one.
2: Ja, maar ik weet, ik doe het.

0: bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Wanica. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk en in bedrijf nemen van transformatoren, de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op maandag 1 juni 2026 tussen 8 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Gedeelte Javaweg tussen Madurastraat en Rijberg-Zuidweg. Gedeelte Rijberg-Zuidweg tussen Javaweg en Roogbonostraat en alle zijwegen die voorkomen in deze gebieden. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedsstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV EBS bedankt u voor uw begrip.
1: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten, 21 plus party. Imperial Venue is the place. Doraweg 198 Amsterdam Noord. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend is het feesten met big time. Featuring Carlos.

0: you learn.
1: Young Kosher, Sankofa, DJ Facebase, MC Setlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit met €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en

0: 0641 529-46. Zaterdag 5 september.
1: De lezing.
2: Geplande kwartaalaanpassing kookgasprijzen per 1 juni 2026. De NV Energiebedrijven Suriname maakt hierbij bekend dat per 1 juni 2026 de kwartaalaanpassing voor propaangas, kookgas wordt doorgevoerd. Deze aanpassing is de strikte uitvoering van het landelijke transitiebeleid dat is vastgelegd in de ministeriële beschikking van 31 augustus 2023. De NVEBS brengt in herinnering dat in augustus 2023 door de ministeries van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie en Natuurlijke Hulpbronnen formeel is vastgesteld dat de historische subsidies op kookgas gefaseerd per kwartaal zouden worden afgebouwd. Het doel van de afbouw van deze subsidie is om de tarieven stapsgewijs te bewegen naar de werkelijke marktconforme kostprijs om zo de continuïteit en betrouwbaarheid van de gasvoorziening in Suriname te kunnen blijven garanderen. Conform de beschikking van augustus 2023 hebben de 20 lips en 40 lips het eindtarief reeds bereikt en ondergaan per 1 juni geen aanpassing meer. De 28 lips is verhoogd met 31 SRD en 50 cent en bereikt het eindtarief per 1 september 2026 wanneer nog één laatste aanpassing van 31 SRD en 50 cent moet worden doorgevoerd. De 100 lips heeft met de aanpassing van 9 SRD en 93 cent per 1 juni het eindtarief bereikt. De gasprijzen voor composiet 10 kg, 14 kg en 22 kg... zijn respectievelijk verhoogd met 15 SRD en 75 cent, 31 SRD en 50 cent en 31 SRD en 50 cent. De laatste aanpassing van de 14 kg composiet wordt op 1 september bereikt en de 10 kg en 22 kg hebben per 1 juni het eindtarief bereikt. Statiegeld op gasflessen blijft ongewijzigd. Alle prijzen zijn vastgesteld door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. De controle hiervan geschiedt door de afdeling prijscontrole. Indien u prijsopdrijving constateert, kan dit worden gemeld bij de afdeling prijscontrole van dit ministerie op het telefoonnummer 402080 toestel 1053. Paramaribo 1 juni 2026, NV Energiebedrijven Suriname.
3: BT, Atakidis na O.
2: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
4: We melden ons aan
2: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
4: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
5: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoi with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from fire.

regelrecht in de eter. Goedemiddag. We beginnen wanneer we gaan naar de eerste day van de zesde maand. Ja, het is de eerste dag van de zesde maand. 2026. Goedemiddag. Op een regenachtige 1 juni. Clifton Michael Limburg groet vanuit de bar slechte Maikoestraat. Apasi Takuru. Eigenlijk komt de weg deze straat, naar wat ik gezien heb, in aanmerking om voor te komen bij of op de lijst van de eerstvolgende Savannah Rally Saohori. Onvoorstelbaar slecht. Maar goed, ik hoop dat ik daar alleen, want nu heeft het geen zin om iets eraan te doen. Maar mijn tijd, minister, zang dat ik me verzamel want uw handtekening. Of misschien moeten wij buurtbewoners die straat zelf maken. No? Dan haal je die hibby weg van Lanti. Want dit is niet te doen en het irriteert me om elke dag te rijden heen en weer over de weg. Maar goed, dat is natuurlijk niet uw probleem. Je denkt, jongen, begin takkie snel, want het is Baganatori is mijn ding. Dus ik groet u nogmaals op deze dag. We zitten op 91.7. Grimace Arca Radio en voor de mensen die volgen internet radio en de mensen die naar de page kijken van Lim FM, doen we dat dus op limfmsu.com. En we beginnen alvast, dames en heren, om de mensen die vandaag jarig zijn, al de mensen die jarig zijn, te feliciteren. We beginnen haar Winston Munslag Spang. Want Amarat Natamara Ameetap 54. Winston Malcolm Munslag is morgen jarig. En hij woont op Lelydorp. Dus Tamara, we gaan drinken op en even. En ik ga vast op, we gaan gezondheid. Muntje alvast, fijne Oerujari. Alle andere mensen die vandaag jarig zijn of vandaag Oerujari hebben, make the best of it. De mensen die ziek zijn, beterschap. En ik hoop dat u weer gauw de oude wordt. En de mensen die een sterfgeval hebben, ik denk aan de nabestaanden van de MPR, het lid van het Korps Militaire Politie. En zeker zijn familie. Ik neem aan dat hij een vrouw had. Als er kinderen bij zijn ook. Ouders, familie. Maar zeker ook collega's. Met de vrede manier waarop de meneer aan zijn einde gekomen is. We hebben de beelden gezien. En geloof me, naar Grosjing. Dat wens je natuurlijk niemand toe. Want we maken tijd met die manting. Taklimbo. De man loopt de brom voor de empire. Want de brom no boom. Ik denk niet dat de leiding van het korps die fout gaat maken om de mannen te laten rijden op afgekeurde bromfietsen. Dus ik heb het terstond afgewezen. Hoe zap dat meneer Samuel wat dat betreft? Nee, play. Maar dat naar Orsi. Ik wil ook hem condoleren natuurlijk. Al die MP vrienden van me. Vanaf Groeneveld naar Van Dijk. En ze heel veel sterkte toe en ze met het verlies van hun makker. Isabi, pijnlijk. Maar ik heb een beeld en moet hij eerlijk mee zoeken, want ik heb een beetje maar. Maar libis ma fasi, van mij is een stoffelijk overschot onder een doekoe.
Daar zie je dat bijna alles aan. Isabi, ik ga niet in detail, maar het was niet mooi om te zien. Daar hebben we natuurlijk nog niet eens alles gezien. Maar wat we daar nog afgedekt gezien hebben, dan weet je van, nou, dit is niet mooi. Het zou niet mooi zijn om dat zo te zien. Nogmaals sterkte aan de nabestaanden. En all the best. En ik ga je zeggen, het leven is zo... Liebe Schwitier, hè? Vandaag praat je tot iemand en morgen is de persoon weg. Sommige dingen, je gaat dan nadenken van, joh, dat je hebt mensen die... Je hebt mensen die gewoon... De matak mine spang, mina pai ma mine brugge mi ede. Tramatak mina vrouw, mina bipsi mi uwei tang. Ik wil geen enkele verplichting. Mine bribe neks. Ik leef van dag of dag. Samonyan tamara we usashi. Isabi pimo fin moni usashi. Mati deme libi. Lek na alaste dief mit. Sommige mensen redeneren zo... Je weet, er is een plaat van Freddie Mercury, weet ik nog. Die was jaren een hit. Ik weet niet of het voorkomt in ons bestand. Maar dat lied heet, of hij heeft als titel... Love Me Like There's No Tomorrow. Ja, Love Me Like There's No Tomorrow. Er zijn mensen die dus eigenlijk zeggen... Tidena tide tamara usashi. Niemand heeft morgen gezien, me libi. En zo lees je het door de keer nuchter. Bijna, mijn gede mag gelijk. Maar zo lees bijna iemand dat ik kan begrijpen waarom sommige mensen zo denken. En dan nog is dat niet het juiste uitgangspunt. Dan nog zou je niet zo moeten leven van dag of dag. Dan nog zou je moeten plannen. Ja, ook al weet je dat je morgen er niet meer kan zijn. Dan nog moet je plannen. Ik zeg dat zo, dames en heren, naar aanleiding van... Een bericht van Mikisi SD Netti. Gisteravond heb ik een bericht gehad over het heengaan van meneer Helstone. Meneer Helstone heeft... Ja, ik weet niet dat hij ziek was hoor. Maar ik ben compleet verrast. Weet je waarom? Volgens mij niet eens 2 weken terug heb ik meneer Helstone hier zitten feliciteren. Want hij was 60 jaar getrouwd met mevrouw Carmen. Helstone, Reker. En we hebben nog die foto laten zien. Dit is die foto. Kijk daar. Weliswaar, meneer Helstone zijn mensen op leeftijd. Maar dan nog verrast het je. Want terwijl ik ze heb gefeliciteerd, moet ik nu die vrouw condoleren. Begrijp wat ik bedoel? Dus dat is life. Dat is de pijnlijke kant van het leven. Meneer Helstone is een hardwerkende man geweest. Leuke man om mee te babbelen. Ik ga je zeggen, ik moet de jongens nog vragen om die senioren spiegel welke ik met hem had klaar te zetten, want dan wil ik het herhalen op zondag aanstaande. Ik heb een senioren spiegel met hem gehad en ik herinner me alleen maar 1 deel voor Apicidati. Natak Piwaman bij Were Ede, Allah Jura bij Were Ede. En dat zijn echt de mannen van toen, hè. Die gewoon gebruiken ze wapens. Maar voorzien de man bij gebruik plan. Nona wapen. Dat meneer Helstone Taimi. Allura man tamei psa. En dat vertelt hij ook gewoon, hoor. Maar dan de klif. Mijn nakke wan plan. Ja, daar is hij zegt gewoon, je bent op fitty. Isabi, trouwens, je ziet het aan hem zo. Dat je bent op fitty. Want hij eerlijk. Nou, hij heeft zijn leven gehad. Wanikastraat schuin tegenover Bosnië. En hij... Kijk, als je 60 jaar met iemand hebt gewoond, geleefd, getrouwd bent geweest... Dan is dat moeilijk voor de andere kant, de andere persoon... om los te laten. En we weten, het gaat niet makkelijk zijn. Dus daarbij zal mevrouw Carmen de nodige steun van vrienden en families, ook van hun dochter en hun kleindochters, kleinkinderen, sorry, moeten krijgen. Het is zwaar, want zelf heeft zij Alassane Boy ook, toen dacht ik, in 2006. En ze heeft een flinke dochter die op Curaçao werkt. Urta is arts.
op Curaçao. Ik ga ervan uit dat ze gauw in Suriname zal zijn om haar vader ook naar, de laatste, naar zijn laatste rustplaats te begeleiden. Maar mevrouw Carmen, laat me tot u richten. Ik wil u condoleren. Ik wil u sterkte, echt sterkte toewensen. Want ik weet, u bent een sterke vrouw. Maar desondanks weet ik, 60 jaar met oom Eddie, is niemals geweest. 60 jaar, het zijn geen 60 dagen. Dus, you need the power. Die steun zult u kunnen gebruiken. En later de rust. Neemt u op een waardige wijze afscheid van uw man. Gecondoleerd. En koester al die mooie herinneringen in die 60 jaar. De mooie dingen die jullie samen hebben gedaan. De leuke kinderen, de mooie kinderen die, jullie, die uit jullie zijn geboren. Ja, en alle andere hoogtepunten welke jullie samen hebben gehad in het leven. Mevrouw Carmen, ik wil ook condoleren alle andere vrienden van deze twee mensen. Ik weet zeker mevrouw Ingrid Themen. En haar man en alle andere mensen waarmee ze dus nou contact hadden. Mensen, sterkte, oom Eddie, na een welbesteed leven. Gorostu Bijimang, Gorostu, bedankt voor alles, bedankt voor de leuke momenten. En ik denk dat al de mensen die close bij de familie waren, meneer Eddie op een waardige wijze naar zijn laatste rustplaats zullen begeleiden. Nogmaals aan mevrouw Carmen Helstone, ex-juf, de juffrouw zoals de meeste mensen haar kennen. Sterkte, mami. Nogmaals sterkte, gecondoleerd. Sadik Baron. Oké, mensen, we gaan over tot de orde van de dag. Vandaag is 1 juni, zei ik u al. En de onderwijsgevenden hebben gisteren of zaterdag laten weten. Wij gaan niet naar school. Wij gaan niet naar school. En de enige manier waarop je drukking kan uitoefenen is dat moment wanneer de school moet beginnen. Dat wij horen gide en dat laten we ze weten dat uno neñam alala dat moro. Kijk, ik weet niet hoor, ik ga niet emotioneel naar dat ding kijken. Want ik sta niet in de mensen schoenen natuurlijk, de man tak amonino sari. En mi o da laste man futaki tak anokang, omdat wees mi nego bij sanif bori en isabi. Maar van tijd tot tijd me go in een keer. Mina af going away, grimotai, me erena mi auto, Gravenstraat. Dan mi puro aan 5 in omlaf meer, mi puro aan 5 SRD. Dan daar Gravenstraat. Voorbij CCS. Dan mi kot going gewoon grijpstraat, dan mi karakel. Zo maar zei man, ama zei dompoedok. Dan puro aan 5 SRD. Omdat ik echt iets in de krant wilde lezen. En ik heb heel lang geen krant. Ik koop geen krant. Ik lees alles online. Dan mi poer toekra... Dan mi wan... Mi wan bij wan times na wan de ware tijd. Times na wan de ware tijd. En ik dacht volgens mij was het maandag of

of dance, daar iets in, iets aan mijn dame. Maar hij zei, wel een overkraant die je is, of is een oplichter. Dus dan je bel, wie ga je snel bellen? De ware tijd, je bel Ivan. Mira Ivan. Maar hij zei, de man voelde zich wel een overkraant die Ivan, hij legt me uit. De krant komt volgens mij niet meer op maandag, maar er zijn speciale dagen waarop de krant zelf. Maar dat de krant zo duurt, dus meer bij mij stel me voor. Maar er is een krant. Maar van tijd tot tijd ga ik ook in de winkel. Maar nogmaals, ik ga geen kip kopen en vlees. En dat soort dingen. Ik kan gooien. Wat weet je dan bij wat Rattler. Isabi, maar je ziet soms mensen achter de kassa. Die soms twijfelen, soms. Als man een draaikopotas aan bakken, want ammoninosari, solisi, als man een buying, isabi, maar hij ervast hij was maar een potentie met al die plooien, shitaki. En die zei buying dan een laatste money sa abi. En kan de aan een laatste money, maar het is wel pijnlijk om dat geld op dat moment uit te geven, maar het is een must. Dus ik ga geen enkele, kijk als de mensen. If the man take the money that the man go boss on money, they can take a lesson. Je moet een beetje letten op de manier je omgaat met je geld. En dan kan ontvangt die dat maar. En ook al is het van jou, zou ik je adviseren. Isabi dok. En dan kan dringen alle money, boss alle money. Ja, ook al is het van jou. Maar goed advies kan je gebruiken, toch? Maar als mensen toch proberen om de eindjes aan elkaar te knopen, om toch te. Ja, kunnen sommige mensen inderdaad budgetteren? Ik weet niet als het kan, Isabi. Maar er zijn echt mensen die proberen van een haar pot die strappen, die kinderen moeten eten, Isabi. En ja, je gaat misschien geen dure parfum kopen, maar je hebt toch wel dingen die ervoor moeten zorgen dat abtien en smes, sweetie, Isabi. En je moet dat erbij hebben, want in paya ayuroso, je moet prioriteiten stellen. Mo pota money voor ayuroso apart. Of mijn potassensie voor Alicia apart. Wat ga ik doen? Wat gaat voor? Dus die mensen hebben het moeilijk. We moeten eerlijk zijn. En als mensen opkomen voor het geld, voor het feit van, hey Arkino, ik wil meer geld hebben, dan kunnen wij discussiëren over, ja, maar geld is niet het probleem. Die mensen willen niet luisteren, dan je gaat ze alleen maar irriteren. Maar als je als overheid ook hebt toegezegd, zo, misschien bekijk ik het te simpel hoor. If you're not overheid en je hebt toezeggingen gedaan, moet je je daar aan houden. En het maakt niet uit welke regering. Isabi, gisteren hebben de mensen het zo mooi gezegd. Regering, blijf regering. Als ik regering ben en ik heb het toegezegd en jij komt daarna, kan jij niet komen zeggen ik ben het niet. Regering is regering. De staat blijft de staat. Heb je toegezegd? Hou je eraan? Kan je er niet aan houden? Bouw een bruggetje naar de mensen om met ze te praten. Praten, praten. Jongens, niet pas wanneer ze betreden, maar ben ik noro. Vos de maar begin je. Ik had beloofd om per 1 juni dit voor jullie in orde te maken. Maar I have some bad news. Kom, we moeten even praten. Ik heb jullie nodig. Ik begrijp jullie, dus daarom wil ik snel met jullie terugkoppelen. Ik heb beloofd op 1 juni, maar aan lukt me morgen van week. Kijk, ik wil je laten zien. Ik wil samen met jou die berekeningen maken, zodat je kan zien en begrijpen waarom het niet gaat lukken om aan mijn afspraak te houden. Ibrahim Lukuno, communicatie is heads up. Je mag nooit het punt bereiken dat de mensen zeggen, ik wil niet meer praten. Want als ze dat zeggen, dat betekent dat het heeft zich opgebouwd, toch? Het heeft zich opgebouwd, waardoor ze niet zeggen van, hey Arkino, ik praat niet meer. Ja, ik wil eerst de resultaten zien. En als je dan die resultaten niet kan bewerkstelligen, dan heb je de papa aan het dansen. Dus ik ben blij dat de president vanuit het buitenland, Dominicaanse Republiek, waar ze geen grappen is gaan maken, maar ze hosselt voor het land en dat is prijzenswaardig, ze hosselt voor het land. Ik zag een bericht op Star News met een mooie kop. En dus ze werkt voor het land. Ik ga niet zeggen, die president is daar gaan chillen. Toch? Is geen 1 miljard Dubai. Ze is niet gaan chillen daar. Ze werkt voor het land. Ze hosselt voor het land. Is er werk, sowieso. Want dan kwam toen ook dat ik, ja, maar daar, ja, tuurlijk. Er is geen, ze moet geen.

0: Ze hoeft daar geen eerprijs voor te krijgen, want daarom is ze president. Ze moet hosselen. Laten we daarvan uitgaan. Ja, ze moet hosselen voor het land. Maar in die hossel ben ik blij dat ze toch een moment heeft genomen om terug te koppelen met de mensen die in beraad zijn van hoor die spang, ik kom. Wanneer komt ze vandaag, morgen, dinsdag? Wanneer ze terug is, dan gaan ze praten, dames en heren. En ik hoop dat de mensen wel bereid zijn te praten. Kijk, het probleem, naar wat ik heb kunnen aanvoelen, a publieke opinie, no, abi problema na a staking. Natuurlijk, kijk, het zijn onze kinderen, mijn kinderen zijn ook niet naar school gegaan. Het zijn onze kinderen die, kijk, aan het begin van het derde kwartaal wil je dit niet hebben, toch? Aan het begin van het derde kwartaal wil je dat ding super moet lopen, want derde kwartaal is eind sprint. Dus in het eerste kwartaal heb je het een beetje minder gedaan. Eigenlijk zou je dus altijd goed moeten doen, zodat als de cijfers worden opgeteld, je aan het eind van de rit er beter voor staat. Maar als je toch enigszins twijfelend hebt gedaan, eerste en tweede misschien ietsje beter, dan wil je zeggen van, hey Arkino, derde moest dit komen. Ja, en, maar heeft derde begin zo dan? Begrijp je dat? Is het natuurlijk niet zo mooi. Dus de mensen hebben begrip, voor zover ik heb kunnen aanvoelen. Een groot deel van de mensen, dames en heren, hebben begrip. Nou, begrip hebben. De mannen. Maar die mannen hebben wel problemen met mevrouw Mangré. Reshma werkt als een rode lap op een stier binnen die hele setting. En Reshma moet niet boos worden. En eigenlijk mijn wrak niet op, want ik heb de afgelopen periode zo vaak geprobeerd te contacten, ook tijdens de campagne van de verkiezingen. Altijd heeft ze wat. Ik ga nog niet komen. Ze is wel een keer hier geweest, hoor. En ze heeft toen haar mannetje kunnen staan tegenover die jongen van de NPS. Hoe heet hij? Plein. Maar Reshma moet de mensen begrijpen. Ik ga je zeggen, ik heb comments gezien op FB. Van wie je niet denkt, is vader naar Reshma ging. Van wie je niet denkt, is hebbengi Reshma. Reshma moet dat kunnen begrijpen. Want je kan mooi zeggen, tijdens Santoki was ik, kwam ik ook op. Je hebt opkomen en opkomen. Je kan opkomen met scherpe vlijmscherpe tanden om te bijten als het nodig is. Maar je hebt ook opkomen met een gebit. Waarbij je zat plak in om aan beti. Je zat wel even op een moment om te zien, bradi of fadon. Dus, ik weet het niet. Ja, want sief. Mijn naam genoemd die toen Jamal de scherpe vraag stelde. Petje op voor Jamal en voor Gerald van DTV. Misschien nog heb je Gerald dat top. Ik zal maar niet zeggen wat hij geschreven heeft. Maar twee scherpe vragen heb ik van die twee gehoord. En Reshma heeft mijn naam genoemd. En meneer Limburg heeft me ook gebeld. Ja, ik heb er toen gebeld, ja. En we hebben dat gesprek laten horen op de radio, ja. Want toen had ze een helder moment. Want Anja Ori ernstig. En Ori is een kwal. Dus dat ze dat gedaan heeft. Ik denk dat iedereen dat op de schoen vond, ja. Anja Ori. Terecht. Want die man was tot een totaal, ik weet het niet hoor. Ik kan je voorstellen, als je praat over iemand en je misselijk. Dat gebeurt nu met mij, mijn misselijk. Isabi, dat na uitwerking zou Ori aptap me. Mijn misselijk, dames en heren. I want to throw up. Was echt een kwal, sorry. Mijn mening, ik vind hem een. Dus ze heeft toen Ori behoorlijk op zijn donder gegeven, mensen. Anja Ori, brokkelijk chips. Uiteindelijk moest de VIP-leiding zelfs inkomen. En de mensen tot orde roepen. Van jullie kunnen als VIP'ers niet zo met elkaar tekeer gaan. Ik denk niet dat het toneel was hoor. Maar dat is een moment. Maar Reshma had ook. Er zijn ook momenten geweest waarbij ze. Abim sikken tere moro. Er zijn ook momenten geweest waarbij ze eigenlijk niet met schijnbewegingen moest komen. Want we hebben er ervaren op momenten en het leek alsof we keken naar... Je weet, er is een sport, hè. Vroeger keek ik strak naar dat ding. Elke maandagavond is op STVS. Isabi. En ik maakte me vrij totdat ik kwam. Dat hé, de man in nak, echt jong. En toch is het zijn het volle zaal. De man in nak, hé. Is WWF, heeft dat een, hè? Dus aan mij, John, wat gemaakt. Dus, dat is maar. Maar in dat gaan, maar echt jong. En vergeleken met UFC. Dus volgens mij, Reshma, bij ons play WWF. Tijdens Chan. Mensen zijn terecht. En ik vind het jammer, want mevrouw Baron zou hier komen. Die afspraak is vanaf gisteren gemaakt. Maar mevrouw Baron komt hier met een delegatie. En Baron was bereid om de battle aan te gaan met de luisteraars. Baron was bereid om de battle aan te gaan met de kritische burger. En de mensen die misschien niet staan achter het beraad. Maar ja, een verantwoorde regering, dus ik had dat ergens ook, ik heb daar ook rekening mee gehouden. De regering heeft de mensen uitgenodigd. En ik zei het gisteren ook in retrospectie. Ik neem aan minister Ori of de VP, ik weet niet met wie ze praten, waar ze zijn. Maar op een gegeven moment heeft de regering ze uitgenodigd van komen jullie praten. Nou, mevrouw Baron heeft mij een bericht gestuurd om 1:30. Heeft ze me heel netjes gezegd om 1:30. Meneer Limburg, het gaat toch niet meer lukken, want er is nu een schorsing. Nou, je weet hoe die dingen aan toe gaan. Wat is, ja, kijk daar. En ik zei, hi boy, maar ja, het was 7:45. Meneer Limburg, ik ga toch moeten afzeggen, er is nu een schorsing. En je weet hoe die regering is bij een schorsing. Regeringen, overheden bij dit soort lange meetings. We gaan even schorsen, gaan jullie even wat eten. Isabi, er is wat sarasara. Isabi, de vorige regering die het met chow min. Isabi, soms eten de mensen ook niet hoor. Isabi. Maar er is een schorsing. En dan... ik neem maar dat ze nu om 3:15 nog praten. Nou, laten we hopen dat ze eruit komen. Maar ze zeggen zelf, we zullen pas eruit komen met concrete toezeggingen. Ja, Isabi, dus if, blablabla, bla, bla, dat hebben ze expliciet gezegd. Dus wij zijn met z'n allen benieuwd. Maar mevrouw Mangre moet kunnen begrijpen, eigenlijk moest de pers haar een beetje blazen. Want op een gegeven moment kreeg het bij het gevoel alsof ze... Hebben we een lees... Oh ja, ook een big up aan Jason Pinas hoor. Want eigenlijk naar Jason Biggie Charas en Waka dus. Ik ben niet eerlijk geweest om alleen aan Jamal en Gerald een big up te geven. Maar zeker aan Jason ook van ATV. Isabi. Want eigenlijk ben je maar bij een... Tagiresma, kijk, je moet niet bepalen. Ik bepaal zelf welke vraag ik stel. En ik vind het van belang om te praten over uw onzichtbaarheid of in mindere mate zichtbaarheid. En dan mag je me een hele lijst geven wat je allemaal hebt gedaan. En terecht zegt Gerald dan, en ik vond dat scherp van hem, want ik keek ook naar die persconferentie. En op een gegeven moment begon mevrouw Reshma. En ik heb aan de jongens hier gevraagd, potapies dat Jimmy. En dan ga ik u vragen om goed te kijken. Eigenlijk moet je bijna niet meer luisteren. Je moet alleen maar kijken naar haar lichaams, de body language van de mensen. En ik is jammer dat ik het niet kan aanwijzen in beeld. Maar de body language. Ik zou het bijna 5 keer willen afdraaien. En dan kijk je 5 keer naar 5 andere mensen. Eerst zit Baron en eerst zit Reshma. En Reshma zegt, de basis heb ik gelegd. En Baron, die zit naast Reshma en denkt Baron nog. Alsof Baron zegt van, hey, huh? En Baron bleef naar haar kijken. Ik neem aan Baron dat bij een pora zijn plek. Hé, zus. Wat je daar zegt, klopt niet. Maar zo kijk, Baron zo, hè? Heb jij dat gedaan? Moet je zo op je borst slaan? Maar ook Kerdijk, die ken ik goed. Mijn buurmeisje geweest. Kerdijk begint draaien ei. Jolanda. En weet als iemand Jolanda heet, als maar dat faya, die Jolanda. Emi sap Jolanda era. No mering. Jolanda zat, denk ik, naast Reshma. Terecht zegt de pers. Ik wil het bijna niet geloven dat jullie zo bij elkaar zitten. Maar goed, wanneer mensen elkaar vinden, moeten we daar geen problemen mee hebben. Want eenheid is altijd goed. Maar Reshma, Reshma. Jolanda, draai je aino. Maar ook de mensen aan de achterkant. Want kelbes don tenna ook bermeras aan Tulisi. Want kels don na ook. Agest ik me lees van mijn taki. Nee, dat woord mag ik niet gebruiken. Maar weer was me wat gestreept. Wat gestreept zijn. Tenna ook bakasi. Ama diki resma wa ai. Mensen, je moet kijken naar deze. Deze kleine mekaars en neemt geen detail. Zeer belangrijk. Maar ik weet niet waarom. Hé, mevrouw Manger is zo'n macht. Want Brailoeken, je kan zeggen wat je wil. Uiteindelijk, als een ense is niet de eerste. Laat mij heel eerlijk zijn. Mevrouw Manger is niet de eerste die op een, met een dubbele pet. Als je er de eerste gaat noemen, ben je oneerlijk. En een vinden uit. Maar op dit moment praten we over wat we zien. Want we hebben voor haar situaties gehad van mensen. Je kan onmogelijk, dames en heren. Je kan onmogelijk zeggen. Je komt op en je bent bij BVL. En dan ben je in DNA. En na in DNA ga je naar haven. Je wordt geaccommodeerd. Mensen moeten in staat zijn om te kunnen zeggen. Ik maak een keuze. Ik kies daarvoor. Zo simpel is het. Maar goed, laten we kijken, guys. Als jullie zover. Ik hoop naar een juiste pissie. Oepotie. Waarbij de mensen. Want het was volgens mij het eerste antwoord van mevrouw. Mevrouw Mangere. Ik kijk, wacht, op jou.
1: Mag ik op je naam?
0: Kijk goed hoor. Het is de vraag van Jason. Ik moet zeggen, ik moet tabak als een soort Schots MP. Achter die dame in het rood. En volg ook Baron. En die dame achter Baron in het blauw.
2: En ik denk dat ze zacht gezegd opmerken dat u niet zo vuur bent.
0: Plotseling bent u wakker. Volg Kerdijk naast.
3: Ja. Dank u wel voor de vraag. En ik neem aan dat u journalist bent. En u moet een beetje onderzoek doen. En de afgelopen periode. Ja, jij hebt een vraag gesteld. Ik geef antwoord op die vraag. En als journalist vind ik dat u ook op de hoogte bent van ontwikkelingen die zich gebeuren. We hebben als BVL een track record en we hebben altijd actie gevoerd. Ook in mijn periode als parlementariër heb ik actie gevoerd. En ik was solidair met de mensen die actie gingen voeren. En u kunt de dagbladen, het nieuws kunt u daar natrekken. Bovendien wil ik aangeven dat wat vandaag in het
0: volg Baron
3: is opgenomen, de basis door mij is gelegd. En dat was de afgelopen periode onder Weilen, meneer Chan Santokki, de president. En wat jaren door geen enkel voorzitter is kunnen realiseren, heb ik wel kunnen realiseren. En ik wil het hier voor u opsommen. De hogere klassenligging voor alle leraren, bijna 11.400 leraren. De permanente educatie was bevroren onder de regering Boutersen toen. We hebben het weer gebracht en het is verhoogd naar 8%.
0: Baron Draaide.
3: Onderwijs is geïntroduceerd door mij, omdat je toen COVID had en de leerkrachten moesten vanuit huisonderwijs verzorgen. Dus afstandsonderwijs. We hebben de belastingvrije grens opgetrokken naar 9.600. In Nova Fonds is er weer geld gezet. Dus dat zijn allemaal dingen die ik heb gedaan. Dus als u zegt, het is opmerkelijk dat u niet pas van me hoort.
0: Die vrouw in het blok keek strak voor zich uit.
3: Volg dat daarmee.
2: De tweede vraag van mij is, als u zo veel heeft gedaan, waarom zijn
3: de problemen? Ik neem aan dat u heeft geluisterd. Ik heb gezegd dat de basis is gelegd. En nooit hadden de leerkrachten een vrije tandheelkundige behandeling. Nooit die briltoelage is van 300 verhoogd naar 2000. En wat we nu vragen is dat de 2000 wordt verhoogd naar 9000. Tijdens de vorige periode betaalde je voor internet 400. Daarom was toen gevraagd door mij dat de afstandsonderwijs een bedrag is van 400 SRD. Nu is internet 1200 SRD. Dus vragen we een aanpassing. Dus de basis is gelegd.
0: Kerdik.
3: Een aanpassing hebben en we willen betere voorzieningen hebben. En dat heb ik ook altijd gezegd. We kunnen niet altijd alles direct hebben. Wij doen het in fase. En dat hebben alle andere bonden ook gedaan. Gefaseerd hebben de mensen het resultaat bereikt wat ze nu hebben.
0: Kijk, je zou eigenlijk als, wanneer je weet dat er zoveel ogen op je gericht zijn, en je zo politiek, ik ga niet zeggen politiek bevlekt, want politiek is geen vies ding, Isabi, maar je zit bij die politieke lijnen en je politieke agenda, Isabi. Schuif, doe een stap, word adviseur van die groep. Desnoods. Maar laat iemand antwoorden. Wie zegt mij dat je niet toch een, dat je niet echt politieke bedoelingen hebt? Ik kan als leerkracht daar staan en ik heb problemen. Ik kom niet uit met mijn geld en ik wil oprecht van de regering dat de regering komt met oplossingen, zodat mi libi kon zit morgen leerkracht. Betere omstandigheden. Ik wil dat gewoon oprecht. Ik heb geen enkele politieke kleur. Ik wil dat gewoon, want ik hou van het vak. Ik ben onderwijzer, ik ben pedagoog. En ik wil mijn werk doen met spirit. Dan sta ik daar, ja, dan ben ik in beraad, oprecht. Maar jij moet dan niet met jouw politieke agenda over mijn rug komen lopen en doen alsof je begaan bent met dat lot van ons. Begrijp je? En denkende dat je daaruit politieke munt. Je kan de mensen niet kwalijk nemen, je kan het duizend ontkennen. Maar je brengt jezelf in die positie. Doe toch gewoon een stap terug voor de rest. Heeft mevrouw Mangre best wel kwaliteit hoor. Geloof me. Ik weet het, ik ken de drive. Isabi, maar in deze positie denk ik niet dat het, dat het goed is voor de BVL en dat het goed is voor de ALS. Maar ja, als de mensen haar handhaven, wie ben ik? Ik ben geen lid. Uiteindelijk moeten de mensen, ik weet niet wanneer er daar verkiezingen worden gehouden. Isabi, volgens mij, dames en heren, zitten mensen en doen wat ze willen. Maar je zou verkiezingen moeten houden. Begrijp je? Schrijf de verkiezingen uit en laat de mensen zich gewoon uitspreken. Ik wil blijven bij dit van het onderwijs. Ik wil u een fragment laten horen uit retrospectie. Gisteren hadden we een retrospectie, meneer Willy Duiker en mevrouw Anneke Chenalin. Ik wil al de mensen bedanken voor de complimenten die we hebben gehad voor dit programma. Retro. En je weet, dat is de setting van Retro is een totaal andere dan Bagadnatori. Dus ik zal u maar een heel kort fragment laten horen, hoor. Anders denk je, ik zit ergens anders. Iemand aan de oorzoek is hij.
4: Ik had het al, maar ik heb het al.
0: Oké, ik ga toch alvast beginnen te lopen hoor. Anders wacht ik te lang. Mevrouw Anneke Chenalin is, is notaris, is een onbekende, hebben we vaker hier gehad. Nou, hier ja, ook hier, maar in de media. Ik dacht die discussie over grondconversie en zo. En meneer Willy Duiker is, is zelf gewezen directeur EBS. Gisteren maakte iemand nog een lelijke opmerking. Maar kijk, als je het niet weet, dan ga je die lelijke opmerkingen maken. Meneer Duiker is algeheel vrijgesproken in de EBS-case door de rechter. Uiteindelijk volgens Mina een claim wakti. Of die nog een claim in tegen, de, tegen wat hij allemaal heeft moeten ervaren. Want hij is onterecht aangehouden. En dat is dus intussen bewezen. Dus if you know sabi, is makkelijk om iemand op basis van een paar berichten zo te criminaliseren. Belangrijk is, de man is vrijgesproken, dames en heren. En de rechter is niet gek. En op basis van feitelijkheden is de rechter de oordeel gekomen. Laten we luisteren naar het fragment uit Retro. Anneke Chenalin en Willy Duiker. Ik hoop dat ik het juiste fragment heb.
4: Omdat je dus op dit moment merkt dat als het gaat om onderwijs, maar ook gezondheidszorg, het is gewoon zorgwekkend. Mm-hmm. De trek van mensen naar het buitenland is niet weinig. Toch vanuit mijn beroep zie ik dat. Omdat natuurlijk wanneer de mensen weer de legalisaties nodig hebben van de handtekening en de echtverklaring van stukken, nou dan gaan ze dus langs de notaris. Dus wij zien die trek. Toch het aantal aanvragen voor echtverklaring van documenten, legalisaties, voogdijvolmacht en dat soort kwesties, merk je gewoon een toenemende trend. En je zult linksom of rechtsom ook aan de vooravond van onze oil and gas iets moeten doen aan dat onderwijs, aan die brain drain, te beginnen met het aspect van het ministerie van Onderwijs. Ik werd vanmorgen inderdaad geconfronteerd met het bericht. Eerst ik stond op, ik zag een app voorbij komen met een post van Facebook. Dus ik stuurde het direct door naar mijn zus, want zij heeft 3 zonen die allemaal in een examenjaar zitten. Dus zei van, de school had het ook al doorgestuurd. Dus het betekent gewoon dat die kinderen morgen, naar alle waarschijnlijkheid, dus, niet starten. Ja. En dat is ook weer zo voorafgaand aan de examens. Heel veel van onze Surinaamse jongeren daar ook door getroffen zullen worden.
0: Ja.
4: Met alle gevolgen van dien.
0: Maar denkt u dat het, want ze zeggen heel nadrukkelijk, we hebben geen tijd meer voor woorden en we hebben geen tijd voor vertragingen. Nu moeten de zaken die allemaal zijn afgesproken worden uitgevoerd. Is dat haalbaar volgens u?
4: De haalbaarheid zal natuurlijk mede afhankelijk zijn van wat de regering beschikbaar heeft aan middelen. Toch, want de zaak, een deel van de zaken waar ze aandacht voor vragen is natuurlijk en terecht ook de beloning. Toch, welke voorzieningen worden nagekomen. Dus je ontkomt er niet aan om daar echt aandacht aan te gaan besteden. Toch eigenlijk, zal ik het zeggen, de tijd van praten is voorbij. Je kunt beloftes doen. Mensen kunnen begrip hebben voor zaken. Toch bedoel, we weten allemaal dat niet van de een op de andere dag de economie groot gaat draaien. Maar als je tegelijkertijd, en dan praat ik dan weer vanuit de werkzaamheden die ik doe. Als je ziet hoeveel geld de staat misloopt, is gewoon misselijkmakend.
0: Mm.
4: Echt misselijkmakend. En als je dan denkt van, maar al dat geld die de staat gewoon misloopt, gewoon vanwege gebrekkige controle, gebrekkig toezicht en dergelijke, dan denk je van, maar hoe komt het dat bepaalde betalingen niet verricht kunnen worden, gewoon omdat er geen middelen zijn?
0: Hmm. We gaan daar straks op terugkomen. U zegt dialoog, Willy, ik kom zo bij jou, hoor. U zegt dialoog, praten is, dat zeggen ze ook, no time for much talking. Maar daarmee moet het toch beginnen, want als ik de regering was, dat ik je, weten dat je morgenochtend in beraad gaat, dat ik je vanmiddag of in de vooravond proberen te krijgen aan de praattafel.
4: Ja.
0: Om toch wat dialoog op gang te brengen.
4: Ja, dus kijk wat je gaat krijgen. Men is al lang aan het praten. Kijk, een gedachtefout, of misschien is het een nagwintu-gwintu in akondridisie. We hebben de neiging om te zeggen van oké, we hebben gesproken met de vorige regering. En toen is er weer gesproken met de vorige regering en met de vorige minister. Voor mij als burger is het, de regering is één, de staat is één en ondeelbaar. De regering is één en ondeelbaar. Als ik afspraak heb gemaakt met Pietje, als Jantje overneemt, moet Jantje die afspraken nakomen. En dan kan ik rekening met je houden omdat je er pas zit. Ik kan rekening met je houden omdat je een paar dingen nog in place moet brengen. Maar we gaan dat gesprek niet van vooraf aan beginnen. En van vooraf aan weer afspraken maken. Want dan komen we nergens. Dus op ieder moment ga je moeten doorzetten en doorpakken. Om te komen tot afspraken die eigenlijk al maanden, jaren overeengekomen zijn.
0: Dus je staat achter dit beraad?
4: Opzien, hoewel ik het aan de ene kant zoiets heb van, oh my god. Weet je, het onderwijs wordt weer geraakt. Is er
0: begin
4: gewoon
0: van
4: een
0: realiteit?
4: Er is gewoon een realiteit. Dat mensen op een gegeven moment zeggen, tot hier en niet verder.
0: Ja. Willy Duiker. Willy, hoe zie jij dat?
5: Cliff en kijkers. Ik moet eerlijk zeggen, Cliff, laat me eerst de kijkers eerst groeten, kijkers en luisteraars. En ook voor het moment om hier mijn mening, mijn opinie te kunnen geven om aantal zaken. Ik ga helemaal in met mevrouw Ginalin, wat ze net aangaf, dat het natuurlijk af zal hangen van hoeveel ruimte heeft de overheid. Ook in haar begroting budgetair om tegemoet te komen aan deze eisen en wensen. Zij zijn niet nieuw. Laten we het ook met elkaar vaststellen. Dit speelt al jaren. De achterstelling van onze onderwijskrachten. Maar dat geldt ook voor de verpleegsters. En eigenlijk zouden we als samenleving een keer het publieke debat moeten aangaan met elkaar om te zeggen, wat zijn al onze strategische groepen? Want ik vind persoonlijk de luchtverkeersleiders ook een strategische groep.
0: Dus als, je was wel eens met Weidenbos?
5: Ja, ik was eens met Weidenbos.
0: Die zijn sowieso strategisch.
5: Maar misschien straks ook de sluiswachters.
0: Nu reeds.
5: Ja, toch?
0: Ja.
5: Nee. Ik probeer die discussie open te houden van, moeten we het niet eens een keer met elkaar vaststellen? Wat is het? En wat willen we ermee? Want in ieder geval worden samenleving geraakt wanneer deze publieke diensten in het gedrang zijn. En dus de impact heel groot.
0: En hij heeft natuurlijk veel meer dan dat gezegd. Het was een heel mooi programma, ook al zeg ik het zelf. En zonder andere gasten die ook eens hier geweest zijn, dat niet te kort te doen. Gaat u er naar kijken. Ik ga niet dat hele programma voor u afdraaien. Maar de mensen hebben netjes op een rij hun voorstellen gedropt in de rij. Dus eigenlijk, ik zag meneer Parmisser ook kijken naar het programma. Weet je, meneer Duiker, dat is een zo valk mooi, joh. Amantaki, isap om een rapport dong in kassie inladen. En hij heeft gelijk. Van zaken die we zouden moeten oplossen en hoe we ze moeten oplossen. We beginnen altijd in Suriname opnieuw. Komt commissie opnieuw, terwijl die dingen kant en klaar soms liggen. Misschien moet je het even bijstellen vanwege de tijdgeest en misschien andere omstandigheden. Maar in afgoop begin opnieuw en dan moet je consultants betalen. Hij betaalt ze geen 50 SRD. Je paide en dala. Naar een euro om te komen uitspitten wat reeds is uitgewerkt. En die vrouw heeft hier ook netjes op een rij aangegeven, trouwens wil je ook, van Bralukuna, je kan de mooiste en de leukste ideeën hebben, maar if you know, Abi, als je de ballen, laat me dat dit duidelijk zijn, kom dan aan Sangaratari, if you know, pompoe, als je de ballen er niet voor hebt, en als het je niet lukt om alle mensen één kant te laten opkijken in het doro. Want je gaat de grootsector nooit kunnen ordenen en het geld daaruit halen als mensen die zelf ook in die regering zitten, hard en diep, Isabi, heel veel belangen hebben. Ook hout en karkong. Isabi, if you want car, LVV kon karkong. Die belangen zijn te groot. En moet hij eerlijk misschien soms gevaarlijk om erover te praten. Maar anders, je moet die durf hebben. Isabi, want anders babbelen we en er is zoveel geld te halen, waardoor eigenlijk, ik kan kijken, if je zit als Annie, heeft werkelijk iets zitten, Sani. Geloof me, die onderwijsgevende lopen met een smile terug naar de klas. En zeggen van, ik geef les, ik geef extra les. Ik blijf in het onderwijs, want kijk daar, money there. En hetzelfde geldt ook voor de verpleegsters. Isabi, die uit het land gaan. Ik zeg wel eerlijk, het is niet makkelijk. Maar verantwoordelijkheid nemen is ook niet makkelijk. Je gaat verantwoordelijkheid nemen, dan lijkt het alsof je play mooi weer. En het blijft maar bij woorden, we gaan en we zullen en we zullen. Mensen willen in Suriname meer dan we zullen. Mensen willen in Suriname die andere zin horen. Ik heb geen opdracht gegeven. Dit hebben wij gedaan. Dit is het resultaat. Dan van, we zijn van plan om. En het ligt in de bedoeling om. En we zijn voornemens. Dat zijn plannen en de mooie actie. Dus misschien moeten we inderdaad door Pier Borsu. Die zou weer dat geld gaan halen waar het is. En het is er. Maar ja, ik weet niet als ik het meemaak hoor. Uiteindelijk. Ik zeg het altijd, dit land heeft een... deze dingen mag je niet zo op de radio zeggen, man. Anders word je opgepakt. Maar dit land heeft een figuur nodig. Dat democratie ding is leuk, hoor. Is mooi, democratie is mooi. Ik ben op de radio, dus ik moet voorzichtig zijn. Maar als je met bijna 80.000 groepen rekening moet houden... voordat die auto begint te rijden, hij reed nooit, hoor. Geloof me. Ja, want dan moet de eerste groep A praten over de banden. En de andere groep moet eerst praten over, maar die stoelen. En de andere groep die moet eerst inspraak krijgen om te weten wie waar gaat zitten. Isabi. En weer een andere groep die wil weten van, maar ja, de kleur van de bus is blauw. Eigenlijk zou het grijs moeten zijn. En we discussiëren en we praten. Op het moment op is wat bij rij, ontstaat er weer een andere discussie. Rijden we 40 of rijden we 60? Andere discussie over, maar de wipers moet ik maar staan. Suriname, we hebben echt iemand nodig. Arkino, bij rij aan bus. Niemand klets, op is een rij. Begrijp je? Want uiteindelijk, we takken en we blijven op dezelfde plaats. Maar goed, ik lees een paar berichten... Nogmaals, dus ik vind het jammer dat mevrouw Baron er niet kan zijn. Maar ik begrijp het ook, want je kan niet hier in Baganatori komen uitleggen wat het resultaat is van het gesprek met de regering. De leden gaan je bombelen. Hoezeer ik het echt wel wil weten. Oké, laat me een paar dingen lezen. Dat gezeur van strategische groepen. Hoe staat het met die andere werkers die ook keihard werken, maar nooit genoemd worden? Bureauambtenaren wachten op hun beloofde verhoging, gerekend in 2018. Limburg zou goed zijn dat de Vals en BVL als de VES uitnodigen voor een lezing over financiële huishouding. Goedemiddag, als er tonnen US vrijgemaakt kan worden voor WK's sport, al wordt het terugverdiend. Waarom kan het niet voor deze doelgroepen om tenminste de achterstanden te betalen? Getuige van mismanagement. Ik ben niet met u eens, hoor. Ik ben het totaal niet met u eens. Maar ja, het is uw mening, dus u mag uw mening geven. Dit is niet voor de uitzending bestemd. Wat is het dan? Laat me even kijken. Oké, okay, maak snel een foto van me hiervan. Zeer belangrijk. Met het nummer hoor. Ik wacht ook op mijn verhoging. Ja. Leden van BNI. Die Mangri zat op de eerste rij vandaag. Tussen 2020 en 2024 zat ze op Johnson's schoot. Ze is een disgrace voor de vakbeweging. Een disgrace voor de... Nee, niet voor de vrouw, dat ben ik niet met eens. Ik snap niet waarom de andere vakbonden haar de ruimte geven om weer op de voorgrond te komen. Laat ze aantonen hoeveel leden BVL en als hebben voor ze wil praten over rechtsbijstand. Ik moet deze persoon gelijk geven, want als ik zo keek naar die, en ik zou mevrouw Baron die vraag ook stellen als ze zou komen, mij bekroopt sterk het gevoel alsof mevrouw Mangere de leiding had. En ik weet, mevrouw Baron is een sterke vrouw, dus ik hoop niet, ik weiger om te geloven dat mevrouw Baron ruimte zal laten aan anderen om de lead te nemen. Mevrouw Baron ken ik als een sterke oma, trange oma. Iemand die heeft alles van die MP gefilmd en op FB geplaatst. Ik vind dat respectloos, oh ja? En Limbo, het gaat niet om meer geld alleen. Het gaat om achterstallige betalingen. De school heeft mijn stukken sedert 9 maart opgestuurd en tot op heden heb ik mijn geld niet ontvangen. Men vindt het wel leuk dat bereid bent in te vallen, maar je moet freaking bedelen om je geld. Leden van BVL zijn moe van Mangere. Ze weigert verkiezingen uit te schrijven. Mensen schrijven zich uit. Ik ben één van ze. Mensen sluiten zich aan bij BLTO van Balo. Waarvoor staat BLTO ook alweer? Jamal, waarvoor staat BLTO? Wat is BLTO? Hij is bezig, no? Wat is BLTO?
6: Als ik het goed heb, bond voor lager technisch
0: onderwijs. Oh ja, bond lager technisch onderwijs. Je ziet mevrouw waarmee je vaker praat, hè?
6: Mevrouw Balo.
0: Yes. Ja. Je hebt het niet gezien?
6: Ja, we hebben er allemaal gezien.
0: Maar die mensen hebben gezegd geen interviews na de... Ja. Want Ballo is een flinke spreker. Cliff met mevrouw Mangere... Nee, Cliff met mevrouw Mangere op de voorgrond... verliezen de onderwijsgevenden alle sympathie en solidariteit van de samenleving. Dit is precies wat ik in bijna 20 minuten heb proberen te zeggen. Maar ik wil het... Maar dit is wat ik probeer te zeggen. Maar ook bij die regering, je gaat met de president praten. Hoezeer de president boven partij staat en een nuchtere vrouw is, maar ze is ook mens toch? Wanneer ze dan mevrouw Mangere kijkt aan de andere kant van de tafel, ziet ze VIP. Hoezeer ze een nuchtere kijk op zaken heeft. Maar hier staat mevrouw Mangere op de voorgrond. Dan verliezen de onderwijsgevenden alle sympathie en solidariteit van de samenleving. Limbo, krijgt de PG nog die 1 miljoen zoveel? Ik weet niet, het zal wel aan. Cliff, precies wat je twee gasten gisteren aanhaalde in retrospectie. Denk en weet ik al een poosje dat er geld is. Waar is het en hoe is het te innen? Helaas moet ik concluderen dat deze president... Ze is zeker van goede wil, maar niet in staat zal zijn om dit land weer op de rails te krijgen. Haar aanpak is te zacht en te voorzichtig. De ministers die al de problemen die hun ministerie degradeert zelf moet oplossen, zijn hier ook debet aan. Het komt nooit meer goed met Suriname, zegt Patricia. Dus kijk, je mag je dingen opsommen, Patricia. Maar die zin, ik storm aan die zin, het komt nooit meer goed. Dat is niet waar. Iemand heeft dat ding gezegd, is met Mattie Julian. Maar het is niet waar. Er gebeuren dingen waarvan we de wenkbrauwen fronsen en zeggen van... Maar hoe kan dat? Hoe is het mogelijk? Maar dan nog ga ik niet zeggen, het komt nooit meer goed. Want als je dat zegt, dat het nooit meer goed komt... Laten we allemaal weggaan naar dat... Dan ben ik akkoord in de bestamoren. Wat doen we dan nog hier? Wat doen we dan? Wat doen we dan nog hier? Waarom doen we baganatorie waarbij we praten over dit soort dingen die verandering moet, aan sowieso veranderd moeten worden? Dan kunnen we de tent sluiten. Doe dat licht uit. Dus ik vind, maar dat woorden hebben kracht. Als je zegt het komt nooit meer goed, je pot takurmofo ook toe. Verbreek het door te zeggen, dit ding moet ophouden in het land. Als we allemaal daar bewust van zijn, geloof me, woorden hebben kracht. Maar als iedereen begint te zeggen, het komt nooit meer goed, geloof. Ik heb kinderen. Toen komt het nooit meer goed. Het moet goed komen. Ook al heb ik nog geen 60 jaar om te leven. Maar ik ga niet zeggen, het komt nooit meer goed. Wat gaat met onze kinderen gebeuren? Je hebt nog ook kinderen. En ik ben nog niet eens klaar met kinderen maken. Ja, het komt zeker wel goed in Suriname, met Suriname. Lim, het is wel vreemd dat alle assembleeleden en hoogwaardigheidsbekleders elke maand volgens mij allereerst hun grote bedragen overgemaakt krijgen. Ik weet zeker dat het nieuwe assembleelid in de plaats van Santoki eind mei zijn salaris al gehad heeft. Maar ja, andere groepen moeten wachten of er is geen geld. Dat kan toch niet? Grondtapu echt nog e prati nangaliti. Ik begrijp al dit krommen in ons systeem niet hoor. Breng gewoon de gelden van de hoogwaardigheidsbekleders terug en geef de mensen die het toekomen. Totdat het land weer goed draait. Dan mag iedereen genieten van een waarde salaris. Nu steek deze vergelijking, zegt Janice. Ik ga elke keer voor je opzommen waarom. Niks, geen takroemofo, maar een nuchtere vaststelling. Dus doe dat dan. Doe dat, Patricia. Ik daag je uit. Patricia, ik daag je uit, want ik vind het echt takroemofo. Heb je kinderen, Patricia? Als je kinderen hebt, Patricia, heb je kleinkinderen, Patricia, dan mag je nooit zeggen dat het niet meer goed komt in Suriname. Patty, ik ken je niet, maar ik daag je uit. Ze zegt deal. Oké, deal. En het is een kwestie van geduld. Het is een kwestie van niet opgeven. Want ik weet dat je het wil opgeven. Want Pengel heeft een keer gezegd in 1969... wees gerust, alles komt terecht. En na 57 jaar is natuurlijk niet alles terechtgekomen en goed gekomen. Maar we zijn toch wel niet te vergelijken met 69 toen hij het zei. Op sommige gebieden zijn we toch wel op vooruit gegaan. Of am I seeing it wrong? Cliff, ik ga een stap verder. Het komt nooit meer goed met de wereld. My migara, niet. Klaar wonen. Maar denk mij, je hebt deze, wie is deze? Ai man, deze komt nooit meer goed met de wereld onder menselijke bewind. Het wordt steeds erger als je goed kijkt. Ja. Maar wat gaan we doen met de wereld, met aarde? Er is geen leven mogelijk op Jupiter en Saturnus en Venus en Uranus. Weet je, al die anderen? Ja. Als ik naar Trump kijk, wil ik u bijna gelijk geven, maar dan nog niet. Die opmerking van die app, iemand lacht hier. Nou, een laftoor is ernstig. Iemand zegt, ik lees ook in die live. Vraag Patricia wanneer het goed was. Lim, ik vind dat mensen gelijk hebben. Als systeem is, jullie naam is baldadig, krom en fout. Dat ben ik met u eens. Het is krom, het is fout. Sommige dingen storen ons. Maar dat het niet op te lossen valt, daar ben ik het met u eens. Kan die oplossingen duurt traag en weet ik veel, maar. Iemand zegt, Jesus Christ is coming soon. Dan komt het goed met de mensheid. Laat hem snel doen, hoor. Neem me niet kwalijk, maar soms denk ik dat ik werkelijk in een bananenrepubliek woon. Maar houd heel veel van mijn land, hoor. Ja.
7: Hier ziet u hoe hij in het kanaal zakt. Kijkt u hier. Ziet u? Kijk hier. Hij is bezig. Hij zakt in het kanaal en hij eet het gras uit het kanaal. Kijk wat hier gebeurt. En hier loopt er een koker van daaruit.
0: Het was goed, tenminste onder eerste bewind Boudersen. Vergeet niet dat een ieder blij was met die koep. Lembo, die vrouw heeft gelijk. Wie zal het kunnen oplossen voor zie? Allemaal denken aan zichzelf en vrienden. Lembo, je wil de waarheid niet horen of zien. Iedereen trekt weg uit het land, omdat het nooit meer goed komt. Dat zegt al genoeg. Je zegt iedereen trekt weg, maar u bent er nog, toch? Of bent u er niet meer? Ik ben er nog, hoor. En ik denk absoluut op dit moment niet aan wegtrekken. Maar u mag uw berichten sturen, hoor. Ik lees, hoor. Ik maak mijn opmerkingen hier en daar, maar... Als u van mening bent dat die atleet, die mag je mag persisteren. Ik heb geen probleem. Ik zeg alleen... If je liever nog also dat altijd je tijgen schrijft dat je om je gado. Zo mensen je me nooit oorlog. Maar misschien omdat mijn karakter is in eentje. Van... Ik heb veel geduld als ik iets wil bereiken. Maar zo ben ik, hoor. Geen geduld als ik bijvoorbeeld dit ding wil hebben. Dat is wat anders. Ik neem mijn bril voor dat. Maar... wat dromen betreft. Als ik een droom heb of iets wil bereiken, geduld. Echte geduld. Tik me ting. Is allemaal laf met mijn span. Maar ja, niet iedereen is... Als je elke dag zegt van... Nomi, ik ga hier niet uitkomen. Ga je daar blijven toch? Iemand zegt, het komt nooit meer goed met Suriname. Klinkt krachtig, maar bevat een verborgen aanname dat het ooit echt goed is geweest. De vraag is dus niet of het weer goed komt, maar of het ooit structureel goed was. Veel van de zichtbare vooruitgang tijdens het 5 jaren en 10 jaren plan werd gefinancierd met buitenlandse middelen, waarvan een groot deel via import, consultants en aannemers weer terugvloeide naar de donorlanden. Misschien moeten we daarom minder praten over een verloren gouden tijd en meer over hoe we voor het eerst een economie bouwen die duurzaam op eigen benen kan staan. Dat is de echte uitdaging. Zegt deze persoon. Mooi geformuleerd. Limbo, goedemiddag. De mensen die wachten op Jezus moet ik teleurstellen. Hij wil niet voor een tweede keer gedood worden. Amanolou, hij komt niet. Met andere woorden wil deze persoon zeggen. Wij mensen zijn gewoon ondankbaar. Dat haal ik hieruit. Mevrouw Mangri haalt zaken aan die ze heeft bewerkstelligd. Afstand onderwijs, 350 SRD, permanente educatietoelage, 1000. Ook gekeken naar de verkiezingsuitslagen toen. Denkt u dat het genoeg was of dat u gedragen werd? En daarnaast zijn deze bedragen reeds achterhaald of niet eens toereikend. Ze vangt wind niet omdat ze een hoge boom is, maar omdat ze tenminste 2 jaar onderdook. Mevrouw Mangel is zo trots voor het realiseren van tandheelkundig, voor de tandheelkunde. Terwijl er veel grotere dingen zijn die veel meer aandacht vereisten. En zij is trots op iets dat eigenlijk minder aandacht vereist. Limbo Check 2028. Hoeveel Surinamers terug zullen komen naar Suriname? Meneer Limbo, je hebt gelijk. Je kan niet iedere negatief praten over een land waar je woont. Zoals het komt nooit goed of Bananenrepubliek. Foei toch. Limbo mispe... Oh, nee, we nog afronden. Mevrouw Mangre. Heeft 5 salarissen van het volk. Ze heeft die hypocrieten en egoïsten leerkrachten 5 jaar misbruikt. Omdat de leerkrachten zich gretig laten misbruiken. Voor haar eigen en de VIP-belangen. Velen vertrekken, maar schamen zich om terug te komen, omdat ze ook niet uitkomen met de hogere kosten in het buitenland. Ik ken velen die nu klagen over de hoge onderhoudskosten in het buitenland. Ja, wat zeggen ze zo mooi? Het gras is altijd groener bij de buurman. De wereldleiders die met de wereld goed menen, moet de persoon... Nee, maar ik ga geen geweld propageren. Goedendag Lim, alle Surinamers. Ik weet niet of het Suriname ontgaan is de beschuldigingen van DNA-lid Yogi op een internationaal platform. Over grondzaken de namen van Abrahams en mevrouw Jenny werden genoemd. Gaat het om de Surinaamse president? Ik weet niet hoor. Er zijn heel weinig mensen die serieus naar meneer Yogi luisteren. Middag, dat van de hulpdammen Limbo. Men maakt grappen hier in het land om gewoon vergunningen uit te geven voor activiteit op de hulpdammen die een gevaar vormen voor de samenleving. Als de dam breekt, gaat Paramaribo 7 meter onder water liggen. Denk aan wat er allemaal gaat gebeuren. Om mijn smoot dit. Vandaag is 1 juni. En ik heb nog maar 800 SRD over. Nabetaling van alle schulden en vaste lasten. Waarom praat CLO niet eerst over de 50% loonsverhoging van 2018? Dit moet eerst worden gerealiseerd. Limbo, daarom roept die ene Ori de omgevallen boekenkast. En de Jolanda na fit kaka. Jolanda na fit kaka. Limbo, met welk ding heb je geen geduld als je het wil hebben? Noem het bij de naam. Nee, gewoon als ik... is niet wat u denkt. Moeder Natuur heeft ons verlost... Ik stoor mij ook als er is een omroeper bij people die precies weet wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen dat Suriname niet meer onderloopt. Hij zou heel graag in contact komen met minister Sang. Hij praat elke dag erover en hij weet hoe dit op te lossen. Kan je de minister even wenken? Mijn achting voor de leerkrachten is gedaald. Mevrouw Mangere, hoezo? Niets voor ze gedaan en nu het hoogste woord. Sorry leerkrachten, maar oelassing. Nou, de verklaring daarvoor, die vraag is een paar keer gesteld. En die verklaring daarvoor is... Wij hebben ons nu gebundeld. En ja, daar moeten we respect voor hebben. De mensen vinden dat die bundeling van belang is. Lembo heeft mangere dat je.

Ma me begu no mek den sal langa tum siara, mi lop spanshat sani. Daglem, is er ooit verkiezing geweest bij BVL? Het stokje wordt gewoon overgedragen. Opmerkelijk dat daar ooit verkiezing geweest is. Het stokje heb ik al gelezen. Opmerkelijk dat mevrouw Baron praat over andere achterstallige vergoedingen, behalve overwerk. En mevrouw Mangre heeft het over aanpassingen van diverse toelagen. Waarvan zij de grondlegger is geweest. Dat is wel een verschil van benadering over aanleiding voor het beraad. Zit de waarnemend pres, de VP, die de minister van Onderwijs heeft afgeleverd, op de stoel voor spek en bonen? Ik weet het niet. Lim, precies, die opmerking heb ik ook gemaakt in die live. Die body language sprak boekdelen. Ze negeerde een briefje van Baron en op een gegeven moment haalde Baron die mic weg voordat Mangre was uitgesproken. Hallo Lim, welke kerdijk is dat? Je noemt de namen, maar ik weet niet wie van de dames je bedoelt. De ene die dus links van mevrouw Mangre zat, Jolanda Kerdijk. Lim, dit is een lang artikel. Kunnen de bonden ook een historische daad plegen en eindelijk bestuursverkiezingen organiseren? BVL kan niet als een koninkrijk overgedragen worden aan een troonopvolger. Dus dat is ook iets dat Valies verkeerd gedaan heeft. Hè? En toen reeds moesten de mensen vragen aan Valies van wat is dat nou? Deze meneer zegt het terecht. Het is geen koninkrijk toch? Als meneer Valies vindt dat hij in de politiek moet en meneer Valies is van mening dat hij niet langer de kar kan trekken, dan moeten de vervroegde verkiezingen worden georganiseerd. Meneer Valies kon onmogelijk gewoon iemand de hamer overdragen van wie hij denkt van ai, die is het langst naast me, die zat het langst naast me of heeft het langst met me meegelopen. Dus ze komt er automatisch in aanmerking voor. Als dat niet zo, dat is een bakbouwengri. En volgens zijn die bakbouwengri, is er morgen bakami. Dat is hem zeggen, je moet erom. Bakba manager. Nee. Goedemiddag, Lim. Ik heb de situatie van het onderwijsgebeuren gevolgd. Het was naar mijn gevoel pure comedy van die mevrouw Mangre. De schijn ophouden dat ze afgeeft op die man, Ori. Want Mangre was er steeds bij tot ze van het ene moment op het andere verheven werd tot topambtenaar bij havenbeheer. En hoe kan het dat die mevrouw nog steeds zoveel in het onderwijs, in de onderwijsmelk te brokkelen heeft? Er zou toch een verkiezing moeten plaatsvinden voor een nieuwe voorzitter van de bond. Ik heb ook een probleem met hun actie. Ik heb wel een probleem. Ik heb geen probleem met mijn actie. Ik heb wel een probleem met de hypocrisie en huichelarij. Oké. Okay. Cliff Limburg, goedemiddag. Ik heb 4 filmpjes voor u gestuurd. Kunt u ze bedenken en delen aan de samenleving? Ik moet ze bedenken. Bekijken, denk ik. Maar gaan die films over. Laat me even kijken hoor. Ik zie een man lopen met een blauw uniform. Is het Suriname? Ja, ik zie daar Friendly Supermarkt.

Man ist Gott dann mit seinem Größe wie so.

Bun, fur și ghismă de Nagodre. Mă e fur un brom. Nu, am ete ca brom,

stuff in. Skin bottom is an e-bike. En hij gaat ermee weg, want hij heeft het gekocht.

e-bike Castolo. Maar aan de andere kant, als je dat ding gewoon zet voor die dieven, wat denk je dat er gaat gebeuren? Een beetje voorzichtig zijn dan. Je hebt ook mensen die soms komen voor de winkel. Dan moet je liever wat draaien dan mensen gaan komen bij een bierie. Ze hebben een man gewoon wat de bari. Want je gaat ervan uit, nou een man nou durft te gaan wat die rijk. Maar jullie zeggen dat de koers stabiel is, maar waarom stijgen de prijzen dan? Limbo, de leerkrachten zijn net zo hypocriet als Mangere zelf. Ze hadden hun mond vol over haar tijdens de vorige regering. Maar keuren het niet goed dat ze namens hun praat. Ze zijn belachelijk, ook al wil ik ze begrijpen. Mangere zat ook aan de tafel bij de bond van de leerkrachten. Er is een belangrijke brief volgens mij. No? Hierbij nader de heer Arman McAndrew, iemand het beleefverzoek van mijn BTO-programma. Mensen, dit programma is geen programma waarbij u dingen kan promoten. U moet betalen, zo simpel is het. Dus als u, het is geen, alles is duur, hè. Kook, gas, stroom, alles, we luisteren naar de uitzending. Maar EBS is daar om betaald te worden. Dus dat ding, gratis is niet dood hoor. Gratis is mors dood, ligt begraven of gecremeerd. Meneer, gratis is gecremeerd, hè. We weten niet eens waar ze as is. Dus, Lim, ik kom even power promoten. Ik kan dit voorzien, maar nu gaat u betalen. Waar zijn we? Jongen, alles gaat over Mangere. Constant, ik word een beetje moe om al die dingen te lezen. Mangere zit daar zonder leden. Alle leden hebben zich afgeschreven. Goedemiddag, welke dag is de herhaling? Wacht even. Van Revival Now. Moet zijn maandag of dinsdagavond. Revival Time? Wat is dat? We hebben geen Revival Time hier. We hebben Revival Now. En Revival Now is ons gospelprogramma op zondagochtend 7 uur. En die wordt op zondagavond 7 uur herhaald. Dan weet u dat, meneer Erwin, moet het zijn, no? Het komt wel goed met Suriname. Maar jammer genoeg gaan wij het niet meemaken. Baja. Dan laten die kinderen het meemaken, ja. Bye.

0: Mangre taki arrogant. Persief mangre syndroom, omdat de vraag gesteld werd waarom ze niet wel durft te staken. Big up leerkrachten, jullie verdienen beter. Maar dat de VAP en mangre meespeelt is geen duurzame bundeling. Chan gaf Chow Min en liet problemen opstapelen. Hij liet een paar kleine dingen behalve het salaris. Om mangre politiek niet morsdood te maken. Dus het was niet gemeend. Mangre falong bij de persconferentie door Chan de dictator op te hemelen. Alsof tijdens Chan al geen mensen wegtrokken. NPS, kunt u het ministerie aan of niet? Kunt het ministerie aan of niet? De VAP boort en vangt olie op om u met uw olie in brand te steken. Check dat ding, NPS, en los het op. Middag Limbo. Ik heb het probleem van mijn straat en omgeving besproken met DC, mevrouw Vijfhoven. En ja, ze had er oor voor en heeft het gelijk aangepakt. Mevrouw Vijfhoven, grand tangi voor uw daadkracht. We zijn dankbaar, zegt bewoner Mildred. Er is iets waar ik mij enorm aan stoor. Bij elke gelegenheid pretenderen leerkrachten dat zij aan de wieg staan van alle ontwikkelde burgers in dit land. Waar is hun ontwikkeld brein om lid te blijven van de BVL als? Dit vertoon is ronduit beschamend om met deze voorzitter een persconferentie te beleggen, wetende dat de leerkrachten, landsdienaren en ambtenaren bewust achter zijn gehouden door dat clubje van Mangere, Sunder en Snijders. Ik ben het absoluut niet eens met de bewering dat het nooit meer goed komt met Suriname. We moeten stoppen om dat te zeggen. We zijn pas 50 jaar onafhankelijk en de Hollanders hebben het land als een brok op Parnassie overgedragen. Zijn we vergeten in welke vreselijke staat bijna alle wegen in het begin van de 80er jaren waren? Step by step komen wij er wel. Wat zal er gebeuren met de drie ex-ministers die in staat van beschuldiging zijn gesteld? Zal men dat alweer bezoelen met, als er zijn, een politiek proces? Yusuf Apogote, Yonjalanti, Moniyo, Nafulong. Nou, ze zijn nog niet in staat van beschuldiging gesteld. Dat proces wordt besproken. Intussen heeft Cibrano Piquet aangekondigd dat er harde acties komen als ze niet in staat van beschuldiging worden gesteld. Wij praten straks tot hem vanmiddag live om 17:30. Check die live 17:30 hier op Lim. Wat wil die Piquet nou weer? Vragen mensen zich af. Saboy Wani, aboy para. Limbo, er is een leerkrachtenverhoging. Nee, even, ik ben verkeerd. Meneer Limbo, kijkt u naar deze video? Ik kan niet naar alle video's kijken en luisteren. Mensen, ik heb nog twee interviews, maar de interviews zijn lang. En het is al kort. Het zijn beide interviews met Marcel Oostburg. Maar ik ga ze toch laten horen. Laat me even kijken hoe lang ze zijn. Het zijn twee aparte interviews. En dat eerste interview. Zang. En dat tweede interview. Boy, dus ik denk dat we zeker een half uur moeten uittrekken voor beide. Iets meer dan dat. Maar ja, het is haalbaar, want het is pas 4:15. En eigenlijk is BT tot binnen, kan je zeggen, 16:30 hooguit. Waar zijn?
1: Water.
0: Nee, het andere ding. Maar goed, mensen, we gaan. Kijk, als ik toch een nabrander hier heb, hoor. Ik heb er een paar. Boy. Wat we in dit land moeten leren is dat wanneer mensen kiezen, we ze vrij moeten laten in hun keus. De rode draad is niet mangeren. We weten in Suriname steeds weer het accent te verleggen op cruciale onderwerpen. Wie start de discussie over mangeren? De VAP of de NDP? De zaak is hier. Leerkrachten zijn jaren aan hun lot overgelaten en vechten voor lotsverbetering. Wie het voor ze wil trekken, wie ze moet vertegenwoordigen, is niet belangrijk nu. Belangrijk is dat ze opkomen voor hun zaak. Dag Cliff. Het is triest om de leerkrachten zo achter mangeren te zien. Ze lijken wel een speelbal van deze bonden. Weten ze dat mangeren de salaris in vreemde valuta is? Zo. Cliff Mangeren had niet de leiding. Zo kwam het waarschijnlijk over. Baron was er namens Vols, Mangeren voor BVL als. Kerdijk was er voor syndicaat. Er zijn afspraken gemaakt wie er zullen praten. Mangeren heeft de kans gevonden om te proberen zichzelf te verscholen. Ik was erbij als bestuurslid van COB, maar stond buiten beeld. Hallo, bond van leraren van Natin en Amto zijn ook daar aangesloten. En Natin is geen lager technisch onderwijs. Dag Cliff, ook Erik Kite, de commandant bij de brandweer is overleden. Die was ook betrokken bij een aanrijding. Oké. Is het Kite, heb ik het goed gezegd? Oké, sorry hoor mensen, ik heb nog een lichte krabkraboe in die nikkie. Mensen, ik lees nooit in die live, maar... Solisie, jullie zijn zo met elkaar bezig in die live. Kos makandra, waardoor ik vind een lukbonk, rol ik in dat ding. Maar ik ga naar Oostburg luisteren. Marcel Oostburg is iemand die vaak ook live is, maar we hebben hem gebeld. Want je weet, hij is... Hij heeft zich ingegraven in die hoefdraadcase. En praat al jaren over. Voordat hij met zijn live ook begon, heeft hij hier een paar interviews afgestaan over die hoefdraadcase. En hij zegt dat... het Openbaar Ministerie heeft wederom bot gevangen bij Interpol. Want ze hebben wederom een poging gedropt bij Interpol om hoefdraad internationaal op te sporen. En ze hebben een deksel op hun hoofd gehad, op hun kop. Hij zegt dat het OM hoefdraad eigenlijk zwart probeert te maken door hem in staat van beschuldiging te stellen. In een ander interview praat hij ook over de case waarbij de Caribbean Court of Justice is ingekomen. Maar daar laten we eerst dit deel van die case hoefdraad met hem doornemen. Jamal sprak hem, ik dacht gisteravond, zondagavond. En wij brengen u dit gesprek met Marcel Oostburg.
1: Met betrekking tot het afwijzen van... het verzoek van het Openbaar Ministerie, zie ik dat als een vrij normale zaak. U weet dus dat Interpol reeks in een, denk ik, 13 à 4 vellen, procesverbaal, het Openbaar Ministerie in de tijd duidelijk kenbaar had gemaakt dat conform hun statuten zij niet meedoen aan politieke vervolging. En dat op er genoeg redenen aanwezig waren. Er waren genoeg redenen aanwezig om een oordeel te vellen dat de case hoe dat voor een politieke case is. Oké, het is toen afgewezen. We hebben toen het Openbaar Ministerie gehoord, en dan praat ik ook iets over 2-3 jaren geleden, waarbij het Openbaar Ministerie gezegd zou hebben van ze gaan het weer proberen. Ze hebben langer dan twee, drie jaren gewacht. Ze hebben het weer geprobeerd. En helaas hebben ze weer bot gevangen. Want op 26 mei heeft Interpol middels een schrijven naar het Openbaar Ministerie bestemd voor de procureur-generaal. Ik zeg dit omdat in het schrijven staat madame. Toch, der madame, dat staat in het schrijven. We weten dat als men schrijft der madame, dat het om een vrouwelijke persoon gaat. Dat zij niet meedoen voor de tweede keer. Er is al reeds een besluit genomen. En voor de tweede keer gaan zij de zaak niet meer... Er komt geen ander besluit dan waarmee ze... Dus dat besluit ze de eerste keer hebben genomen. Kort hoor.
2: Opmerkelijk in de tweede brief van Interpol is dat zij dit keer geen reden hebben aangegeven waarom het voor een tweede keer is afgewezen.
1: Ze hebben, als ik het goed heb, hebben ze een reden opgegeven. Die tweede brief is slechts een reply geschreven. Het OM heeft het volledig geschreven, dat staat ook dus in die brief. Hè. Het OM heeft het en jammer. En het Openbaar Ministerie, die de wettelijke vertegenwoordiger is van onze Surinaamse gemeenschap. Want dat is het. Elke officier weet het, omdat zij gestudeerd hebben bij onze universiteit. En ze weten dus dat men zegt, Hazewinkel zullen gaan vanaf Remmeling, noem maar op, allemaal zeggen, het Openbaar Ministerie is de wettige vertegenwoordiger van de rechtsgemeenschap. En als het Openbaar Ministerie de wettige vertegenwoordiger is van de rechtsgemeenschap, dan zou het Openbaar Ministerie zien om hun rechtsgemeenschap op de hoogte te houden van alle handelingen die zij plegen. Omdat zij het niet namens zichzelf doen, maar ze doen het namens de Surinaamse rechtsgemeenschap. En dat is nou het verschil toch tussen het Openbaar Ministerie en de Nationale Assemblée. De Nationale Assemblée vertegenwoordigt het volk, het kiezersvolk. Dus als je nou 16 jaar bent, in een stem, dat in feite DNA niet vertegenwoordigt jou. Zij die hebben gestemd, het kiezersvolk. Maar het Openbaar Ministerie is voor elk een die zich op Surinaams grondgebied bevindt. Rechtsgemeenschap, dat komt vanuit de grondwet, hè? Beschermingsbeginsel.
2: Ja.
1: Toch? Dus ook al bij een baby. OM vertegenwoordigt je. Ook al ben je een Braziliaan, maar je bent op Surinaams grondgebied, het zij legaal, illegaal, toch val je onder het OM als rechtsgemeenschap. Ook al ben je een Colombiaan, Karkong. Dat maakt verschil. En het OM moet in deze zijn plaats ook kennen, vind ik, dat ze ons informeren als rechtsgemeenschap. Welke handelingen ze hebben gepleegd en wat er uiteindelijk ervan is geworden. Het is een mus. Mm-hmm. OM is geen onderdeel apart of iets voor zichzelf. OM is nogmaals, en ik nadrukkelijk zeg ik het, zij zijn de wettige vertegenwoordiger voor onze Surinaamse rechtsgemeenschap. Aan hun is gegeven het Juspunidi en het Juspunadi. En ze weten het. Alles aan Biden bij haar diploma, alle officieren staan daarbij.
2: Zal er ooit een moment komen, indien het Openbaar Ministerie haar huiswerk goed maakt, dat de heer Hoefdraad wel op de zogenaamde Red Notice lijst zal komen te staan? Ik denk aan moment dat Todoro.
1: Interpol heeft daar een besluit genomen toch, en ze gaan de derde keer gaan ze het niet doen. De derde keer gaat Interpol, OM kan tang proberen, Interpol gaat het niet doen. Interpol is al bij elkaar gekomen, toch? Ze zijn al bij elkaar gekomen in een congres, een aantal jaren geleden. En ze hebben toen een besluit genomen op basis van documenten die de advocaten van Hoefdraad, het zijn de Surinaamse advocaten en de Amerikaanse advocaten, hebben gestuurd voor Interpol. En OM kon toen het niet verdedigen. Openbaar Ministerie heeft Interpol niet meer voorgehouden dat de zaak Hoefdraad in mei 2020 is voorgegaan en het Hoefdraad dus niet in staat van beschuldiging is gesteld. En bij de wisseling van de wacht toen er een nieuwe politieke, veranderingen zijn gekomen in Suriname, dat ze het weer hebben geprobeerd en dat is toen wel in staat van beschuldiging gesteld. Dat heeft het Openbaar Ministerie Interpol onthouden, maar de advocaten van Hoefdraad hebben Interpol dus dat duidelijk kenbaar gemaakt. En ook het vonnis in eerste aanleg, nu ook in, bij een hoger beroep, waar de rechter zegt, de persoon van Gilmore Hoefdraad heeft niks in zijn zak gestopt. Dit, terwijl de procureur-generaal, die nu exit is, de heer Bainat Pandey, Interpol schriftelijk heeft doen, een schrijf heeft doen toekomen, reeds op 8 augustus 2020, dat Hoefdraad tezamen met anderen 4 miljard SRD ten eigen baat hebben gebruikt. U ziet het verschil toch? 4 miljard SRD ten eigen baat hebben gebruikt. Dat heeft de procureur-generaal, die nu exit is, Bainat Pandey, Interpol voorgehouden. Dus Interpol ziet dat nog. OM legi mi. Toefasi OM legi mi. OM legi mi. Zo'n tegen mij taki. Dit is de tweede keer. Omdat de politieke constellatie kinky. En plus overal money voor 4 miljard. Ten eigen baten hebben gebruikt. Ten eigen baten. Ten eigen baten. Die gebruik ik die schrijfie. Het vonnis zegt iets anders.
2: De heer Hoefdraad staat voor de derde keer. Loopt er een verzoek naar zijn staat van beschuldigingstelling. Hoe komt het dat het Openbaar Ministerie, of waar schiet het Openbaar Ministerie tekort om die man om voor de derde keer weer een verzoek te doen?
1: De case SPSB Bank speelt allang. Het speelt voordat de case Centrale Bank, wat Hoefdraad betreft, voor de rechter is verschenen. De wet zegt, als je op de hoogte bent dat de verdachte meerdere strafbare feiten zou hebben gepleegd, moet je alles samenvatten in één dossier en het sturen naar de rechter. En dat heeft het Openbaar Ministerie verzuimd te doen. Ze hebben iets achter, de Malibu-stok achter, omdat er ook bij DNA een brief is van Hoefdraad, ingediend door zijn advocaten, waarbij DNA zich nu zelf moet gaan uitspreken met betrekking tot het schenden van artikel 59 van een eigen ordereglement. Dit schrijf is geschreven sinds februari. Een schrijf naar DNA, wat DNA dat zou moeten behandelen als ze zijn een ingekomen stuk. En waarbij dus de DNA-leden zich zouden moeten gaan uitspreken daarover. Want u weet dus dat nog steeds van kracht is. Het feit dus dat de procureur-generaal op 20 juli de voorzitter van de Nationale Assemblée een brief heeft geschreven. En dat is de heer Marinus B. Waar de heer Marinus B. zijn de voorzitter van DNA voorhoudt dat zij al een schrijf hadden gestuurd. Ik denk 23 april 2020, toen mevrouw Simons voorzitter was van DNA. En ze hebben geen schriftelijk antwoord gekregen conform artikel 10 van de WIPA. Wie artikel 10 van de WIPA leest, daar staat nergens in dat de DNA, na het hebben beraadslaagd en een besluit te hebben genomen, het Openbaar Ministerie op de hoogte moet stellen. Het DNA is slechts verplicht om een afschrift van een besluit te sturen naar de president. En niemand meer. En wat de zaak nog erger maakt, Bainat Pandey zegt in het schrijven van 20 juli 2020... dat de feiten en omstandigheden niet zijn veranderd. En dat het verzoek kopiekenvorm het verzoek is die zij voor mevrouw Simons toen als voorzitter gestuurd. Het orde-reglement zegt dat geen enkel feit door DNA behandeld of toch weer behandeld kan worden of mag worden, tenzij er geen nieuwe feiten en omstandigheden zich voordoen die men niet wist toen men de staat behandelde. En het, de PG bij het pandemie heeft zelf bevestigd dat die er niet zijn. Dus DNA zou het niet mogen behandelen, het tweede verzoek. Op grond daarvan nadus dat het Hof van Justitie in civilibus, dat is dus in burgerzaken, hè, heeft gezegd, luister, wij komen niet aan besluiten genomen door de Nationale Assemblée. De Nationale Assemblée moet zelf of zichzelf corrigeren indien zij iets verkeerds hebben gedaan. En op grond daarvan hebben de advocaten van Hoofdraad in februari een schrijven gestuurd voor de DNA met het verzoek om vooralsnog te gaan beraadslagen en besluiten te nemen of DNA onder leiding van Marinus B. heeft geschonden artikel 59 van het ordereglement. En het ordereglement die vloeit voor, ik denk, uit artikel 70 van de grondwet, neemt u me niet kwalijk, maar wel uit een wetsartikel van de grondwet. Schenden van artikel 59 van het ordereglement betekent ook schenden van de grondwet door de Nationale Assemblée. Dat speelt nu.
2: Heer Oostburg, toch dan deze vraag. Hoewel Interpol de heer Hoefdraad niet op de Red Notice lijst wil plaatsen, omdat zij vinden dat bij de eerste brief vonden zij dat dat politiek gemotiveerd was. Toch zien wij echter dat de heer Hoefdraad hier te lande wel is gevonnist. Hoe moeten we dat rijmen?
1: Ja, kijk, Interpol is een aparte organisatie. Interpol is een politieorganisatie die zowel in en buiten Suriname opereert. Suriname is lid van Interpol. Ik ben 96 landen zijn lid van Interpol onder Suriname. Want om het ten goede. Maar dat is wel in de 90. Ver in de 90 tussen landen die lid zijn. Hoefdraad is door de Surinaamse rechter gevonnist. Dat betekent dus dat het vonnis in kracht van gewezen is te gaan in de Republiek Suriname. En Hoefdraad dus, zodra hij zich op Surinaamse bodem bevindt, dat de werkarm van het Openbaar Ministerie, maar dan de politie, Hoefdraad dus wel kan aanhouden en hem overdragen aan de justitie autoriteiten om dus een straf uit te zetten. Dus dat is een feit, toch, in Suriname. Maar buiten Suriname zo mag Hoefdraad zich vrijelijk bewegen, zonder dus dat hij gestoord wordt door Interpol. Dat is een feit. Alleen zeg ik, hij moet niet gaan naar landen waar Suriname een uitleveringsovereenkomst mee heeft, met name Nederland, toch? Dus dan, daar zou hij niet moeten gaan, omdat het een overeenkomst is om mensen die gezocht worden uit te leveren, toch? Dus dat is een overeenkomst. Maar van Mango bijvoorbeeld naar Amerika. Suriname heeft geen overeenkomst met Amerika. Suriname heeft geen overeenkomst met Brazilië. Suriname heeft geen overeenkomst met Iran, nog Irak, nog Rusland, nog China. Ik kan zich vrijelijk bewegen in al die landen. Met uitzondering nogmaals van de landen met wie Suriname een uitleveringsovereenkomst heeft. En ik denk dat Holland er even is.
2: U hebt de zaken onderzocht. Hoe denkt u dat dit zal eindigen? Het derde verzoek, de in staat van beschuldiging?
1: Het derde verzoek. Kijk, DNA moet een besluit nemen. Ik kom niet aan het besluit die de Nationale Assemblée gaat moeten nemen. Daar kom ik niet aan. Toch? Het is op hun bord. Zij gaan een besluit moeten nemen. Als ik het zou moeten bepalen, dan zou ik zeggen dat het verzoek afgewezen zou moeten worden. Alleen maar om het feit dus dat Openbaar Ministerie heeft nagelaten om de zaak SPSB samen te voegen bij de zaak Centrale Bank en die zaken tegelijk naar de rechters hebben moeten brengen. Wat het zoiets mooi zijn, dat het nu SPSB Bank is en de man wordt veroordeeld, gaat de man eerst 10 jaar moeten uitzitten van de Centrale Bank, daarna weer van de SPSB en dan komt er, duikt er later weer iets dat hij betrokken is in een zaak bij wijze van praten bij de Haaklandbank. Dan gaat er weer een verzoek komen voor een zaak van beschuldigde stelling. Dan wordt hij voor de derde keer veroordeeld. Dan komt er weer een zaak later over de landbouwbank. U weet dus dat de landbouwbank is geofficeerd. Dan wordt, dus dan krijgt die man een voorbeeld, hè. 10 jaar SPS, Centrale Bank. Dan krijgt hij 7 jaar SPSB. Dan komt er weer een Haaklandbank, dan krijgt hij 5 jaar. Bij wijze van praten, dan komt er straks weer een andere case. Landbouwbank, dan krijgt hij weer 8 jaar. En dan gaat hij eerst 10 jaar moeten uitzitten. Om dan die van SPSB uit te zitten. Om dan die van Haaklandbank uit te zitten. Om dan die van Landbouwbank uit te zitten. Bij wijze van praten. Toch? Ik denk dat het Openbaar Ministerie misdadig bezig is, man. De man bij Sabi. Want SPSB case is een lange onderzoek voordat de case van de Centrale Bank voor de rechten zou gaan. Je had 1 dossier moeten maken. Je begrijpt wat ik bedoel toch? Je had 1 dossier moeten maken en het voorbrengen aan de rechter. Maar you know, die man wordt ten laste gelegd, dit, SPSB, dit, Centrale Bank. Hoe hebben ze dat zo moeten doen? Ze weten het. Hoe weten het?
0: Het is zondag 31 mei 2000. Nee, meneer Rappa, het is maandag. Het is geen zondag. Meneer Rappa kwam er heel even tussen. Om u erop te wijzen dat Connecting the Dots ook al was voorbereid. Maar goed, dat is even misgegaan. Oostburg, Marcel, die sprak dus over de case Hoefdraad. Hij heeft ook gesproken over de case Ramsamoetje. Dat gaan we u ook laten horen. Eenmaal, we gaan niet verschuiven naar morgen. Want het gaat om Dirk Ramsamoetje. Daar ga ik straks over praten. Ik laat u nu wel even snel de advertenties horen. En dan gaan we de BT vervolgen met het andere deel van het gesprek welke wij dus hadden met Marcel Oostburg. Laten we luisteren naar advertenties. Je mag even wat water drinken of een sanitaire stop doen. Dan zijn we over 3 minuten terug.
3: MS Security, MS Security. Klantgericht, betrouwbaar. Beveiligingsdiensten op maat. Objectbeveiliging, toegangscontrole en parkeerbeveiliging. MS Security aan de Albertlaan nummer 13. Telefoon 7167800 of 7102332. Check onze website www.mssecuritynv.com. MS Security. Your safety is our mission.
4: Sepi mi gudu.
5: Ja mi lobby, mi popki. Misugrus krati.
4: Shella send money, Jim. Baya me beji, chami go na carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
5: Vrouw, let up a koku. Heb je ook een Western Union? Unaf go so far?
4: Nee, mi wan go na carry transfer aan de Johan Adolf Pengelstraat.
5: Misugrus krati, als we net hier om de hoek gaan.
4: Unaf verstand in de verstand dat mi no wan.
5: Dan breng ik je op de e-bike geen benzine verbruik. Da essentie.
4: Is op zang? Doe zei Wani.
5: Mi popchi, a city hè?
4: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den nap dollar. Mi chis mi man biji euro dat de wan konjim SRD.
5: Den a euro.
4: Mana Hollands in never stang. Den no habi. Ze hebben niet. They don't give. Jonga tiang ten fun.
5: Oké, dan moet jij gaan trouwen.
4: Nee, Ik voet naar Chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union aan de Johan Adolf Pengelstraat. Want drapen met chisme euro altijd.
5: Maar dan hoe dan? Laat Shell zijn euro die wala toe. You go taking. En you tak dif you want doro. Dif me no doro.
4: Top deka dif ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din je pa euro zo.
5: Ze mij pa euro ne egi ozo.
6: Rustig, dikke rustig, amai drea, rustig, rustig.
7: Omwika man.
6: Oei, omwika,
7: waar omwika man? Yo waka dabe, ai, go. Ei, tek alasan, kugusel, tek alasan. Ei, wakti, yo wanta kudabe. Oke, Arkino, taie bek, wo teke mi.
6: Ja, want dan wat voel mako teke usan.
8: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zet je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Maar wat san, goede eerlijk. Ik heb een bewaking voor Improser NV. Hoe ben je vraagbaar?

0: André Erik alias Winter als
1: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten, 21 plus party. Imperial Venue is the place. Horenweg 198 Amsterdam Noord. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend is het feesten met big time. Featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
2: De vrouw doet het beter dan de man.
1: Verder in de feest line-up, Corona Band, Samaku, Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zitlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en

0: 0641 529-46. Zaterdag 5 september.
1: Dat die lezing.
2: Geplande kwartaalaanpassing kookgasprijzen per 1 juni 2026. De NV Energiebedrijven Suriname maakt hierbij bekend dat per 1 juni 2026 de kwartaalaanpassing voor propaangas, kookgas wordt doorgevoerd. Deze aanpassing is de strikte uitvoering van het landelijke transitiebeleid dat is vastgelegd in de ministeriële beschikking van 31 augustus 2023. De NVEBS brengt in herinnering dat in augustus 2023 door de ministeries van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie en Natuurlijke Hulpbronnen formeel is vastgesteld dat de historische subsidies op kookgas gefaseerd per kwartaal zouden worden afgebouwd. Het doel van de afbouw van deze subsidie is om de tarieven stapsgewijs te bewegen naar de werkelijke marktconforme kostprijs om zo de continuïteit en betrouwbaarheid van de gasvoorziening in Suriname te kunnen blijven garanderen. Conform de beschikking van augustus 2023 hebben de 20 lips en 40 lips het eindtarief reeds bereikt en ondergaan per 1 juni geen aanpassing meer. De 28 lips is verhoogd met 31 SRD 50 cent en bereikt het eindtarief per 1 september 2026 wanneer nog één laatste aanpassing van 31 SRD en 50 cent moet worden doorgevoerd. De 100 lips heeft met de aanpassing van 9 SRD en 93 cent per 1 juni het eindtarief bereikt. De gasprijzen voor composiet 10 kg, 14 kg en 22 kg... zijn respectievelijk verhoogd met 15 SRD en 75 cent, 31 SRD en 50 cent en 31 SRD en 50 cent. De laatste aanpassing van de 14 kg composiet wordt op 1 september bereikt en de 10 kg en 22 kg hebben per 1 juni het eindtarief bereikt. Statiegeld op gasflessen blijft ongewijzigd. Alle prijzen zijn vastgesteld door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. De controle hiervan geschiedt door de afdeling prijscontrole. Indien u prijsopdrijving constateert, kan dit worden gemeld bij de afdeling prijscontrole van dit ministerie op het telefoonnummer 402080, toestel 1053. Paramaribo 1 juni 2026, NV Energiebedrijven Suriname.
3: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Housing International de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingprojecten gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Housing begeleiden en ondersteunen wij u met onze jarenlange ervaring. Bij alle woonaangelegenheden van uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons in ons nieuwe kantoor aan de Mandylaan nummer 1, opleiding 7A. Bel voor een afspraak naar 426-015 of 888-1075. Kent u onze website? www.housinginternational.com. Tot ziens.

0: geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: Security. MS.
3: Nee, MS Security hebben we al gehad. Jongens, niet een borden, tweede borden vinden. Nou, we gaan naar het vervolg. Zoals ik heb beloofd. Middag, we gaan tweede visie Tamara. We laten het één keer doen. Dan zijn we er vanaf. Het tweede gesprek met meneer Oostburg heeft te maken met de case Ram Samuch. En daar gaan we dus ik ben er zo hoor. Ja, het tweede deel, daar gaan we. Maar ik kom even in de war, want ik dacht dat ik maak even een ik merk een. Ik zal u dan zometeen laten weten hoe dat opvangen. Dat is het tweede deel van het gesprek van Marcel Oostburg. Van Jamal met Marcel Oostburg. We laten u dat zo horen. In deze bakkanatorie.

Et c'est l'âme sa mouche, bronzo. Et quand tu belt, donne un alert, pour l'oyster, et qu'un contact avec l'altan de flow de Derek l'âme sa mouche, il me belt. On a Derek, op de vlucht zou moeten zijn naar Trinidad met BW. Maar die mevrouw zegt, ik heb sinds gisteren, dus sinds gisteren 12 uur, geen contact meer gekregen met Derek. Dus de DNA-lid vraagt aan mij om mijn speurnis uit te zetten, om te weten wat er met Derek aan de hand is. Kijk, het eerste die je gaat vragen, je gaat naar de politie. En je vraagt aan de politie, zo ben ik geweest bij politie Keizerstraat. En mij werd daar toen kenbaar gemaakt dat de heer Amsamuch is aangehouden. Hij zou zich op dat moment bevinden bij postkantoor tegenover Keizerstraat, waar daar dus de afdeling van fraude is van de politie. Hè? Oké, ik heb dat aan de DNA-lid gezegd. Hij heeft mij toen gevraagd of ik in contact wil treden met die mevrouw. Ik zeg, geen probleem. Die mevrouw is toen gebeld geworden, maar de mevrouw had toen een boodschap al. De politie heeft namelijk ook gebeld met de vrouw van Ramsamuch. En de vrouw heeft toen iets verkeerds gedaan. Zij heeft het heer archief wat Suriname betreft, heeft zij voor de politie gestuurd. En dat is fout. Uit de documenten blijkt dat de heer Amsamuch op gezette tijden inderdaad, let wel wat ik zeg, inderdaad geld is gaan ontvangen bij SPS, bij bank. En het gaat niet om kleine bedragen. Waarbij de naam van Daisy Bouterse als president vaker genoemd is geworden. En voor onderzoekingen die hij zou hebben moeten doen, etcetera, etcetera, etcetera. We praten de periode 2017-2018, hè. Grote bedragen in Surinaamse dollars heeft hij laten omzetten in US dollars. Nou, ik weet niet of je daarover moet praten van money laundering of witwassen. Als je het dossier leest, elke regel die hij aan de politie schrijft, en ik heb het dossier zowel in Nederlands en in het Engels, zegt hij, het is de president die mij heeft gezegd, and I'm working for the president. Ik weet nog dus dat. Bouterse was zeer boos was hieromtrent. Omdat Bouter zou hebben gezegd, we hebben die man betaald voor al het werk die hij zou hebben gedaan. Want hij is politiek analist. Hè? En hij voor 2015 heeft hij de analyses gemaakt en hij is betaald geworden. Daarom heeft de politie een aantal mensen verhoord, waaronder Grano's. Toch? En Grano's, dokter Hasraat, toch? En ook Bouters heeft de politie tot twee maal toegehoord. De agenten zijn geweest op Leonsberg. En ze hebben Bouters gehoord naar aanleiding van wat er Amsamuch allemaal zou hebben gezegd. Ikzelf. Nadat die vrouw dus op de hoogte gesteld is geworden, heeft zij geld voor mij gestuurd om een advocaat in de hand te nemen voor Derek. Ik heb toen meester Laldi gevraagd om Derek te verdedigen. Mr. Laldi heeft contact gemaakt met de politie en kreeg te horen van het mag niet. Omdat er een beperking is. Een beperking om Derek te. En die beperking is verlengd geworden totdat Mr. Laldi zelf weer een brief heeft geschreven naar het Openbaar Ministerie. Om het OM te zeggen, u kunt de man niet de derde keer. Heeft dus een beperking van 7 dagen, daarna verlengd voor nog 7 dagen. En daarna wilde men het nog weer verlengen voor nog eens 7 dagen. En Mr. Laji heeft OM geschreven, nou, je kunt de man tot niet tot 3 maal toe een beperking geven van 7 dagen. De
Ik heb een voorraadje voor die man gebracht. Ik weet het nog, maar ik kon ook niet spreken. De eerste dag dat hij zei aangehouden, zo'n man ding. Mijn pijn man voorraadje, ja man, afroos en harmonico werkelijk, ja. Oké, en toen heeft de vrouw van Ramsa Moetje gezegd, luister, mevrouw Lalji, advocaat Lalji, is belast met de case Hoofdraad. Dus is advocaat van Hoofdraad. Ik wil haar niet hebben als ze zijn advocaat van mijn man. En ze heeft Lalji bedankt. Wil je nog dat geld hebben die ze aan Lalji betaald had? Je zegt, ga dat niet geven. Omdat ik werkzaamheden heb voor zich. Ik heb toch zelf het OM geschreven. En toen heeft Lalji zich niet meer met de zaak bemoeid. Maar is toen advocaat Nipte zich gaan belasten met de case. Op verzoek van die mevrouw. En tot zover bemoeide ik niet, ook niet meer. Totdat dus Ramsa Moetje, ja, anderen zeggen letterlijk, het bureau Keizerstraat, maar wat kan ik wel uit dat bureau? Hoe ja, ik vergaat nog één ding te zeggen. Met de honorair consul, de heer Tjonaien. Dus honorair consul van Trinidad. Heb ik toen contact opgezocht, die is de heer Ramsa Moetje gaan ontmoeten. Ook vanuit Guyana is er iemand van, een diplomaat vanuit Engeland, die in Guyana is gestationeerd, is in Suriname gekomen. Op een gegeven moment was er een meeting in Torarica, een OAS, een TARICOM meeting. En vanuit Trinidad, toen er een persconferentie was in Hotel Torarica, heeft iemand van de Trinidadiaanse pers gebeld tijdens die persconferentie en heeft vragen gesteld van hoe staat het met de case Derek Ramsa Moetje. Dus je ziet nu weer internationale druk, politiek. Mm-hmm. En Derek komt vrij, voorlopig in vrijheid gesteld, let wel, voorlopig in vrijheid gesteld, sinds 2021-2022, we leven in 2026, zijn case is nooit gegaan bij de politie, bij de rechter, nooit. Dus terecht, Amatjara staat bij de CCG. Maar dan kom ik op het volgende. Wat is helemaal voor Loes Derek? Ik heb contact met Derek. Ik heb Derek een paar keer opgehaald. Ergens daar te Riviel, maar meteen een appartement. Maar dan mag ik wat bota. Ik ga naar Leeuwensberg en naar Burkobaka. Ik moet ergens nog een foto hebben en toen maar weer de chat broek voor komen te drinken koffie. En niet tegen die boten te karkino. Moet draaien wat aan hem. En wat ik zei wat draaien. Ik dacht, ik zie Derek even, ik kan Tjaramangwe. Via Guyana. Wat ik shoot. Wat ik mag zijn. Ik dacht, ik nog. Meer denk je Derek Doty. Ik dacht, man. Ik denk OM Doty ook toe. Zeg, ik denk OM Doty. OM lezen dan verklaring van Derek toch. En overal in haar verklaring Napu. De president told me to do it. I was working for the president. The president ordered me. Ik dacht, boy. Wat had die OM lezen de verklaring van man? Is het niet zo dat openbaar ministerie jou als plan B op hun agenda heeft? Dat is wat ik zeg. Is het niet zo, zeg. Is het niet zo dat het OM jou als plan B op hun agenda heeft? Waarom?

0: I'm not telling me I'm going nowhere, I'm not guilty. Iperstal. I'm going nowhere, I'm not guilty. Er is politieke druk gekomen vanuit CARICOM, vanuit Trinidad. Er was een meeting en CARICOM meeting in Krasnapol in Tetonarica. Er zijn bepaalde vragen gesteld door Trinidad, een journalist. En Suriname moest antwoord opgeven. De minister, de president Toon Santoki, moest antwoord op die vragen geven. En heeft het enige wat hij heeft gezegd, de zaak is in behandeling. Kijk toe hoe lang al, 4 jaar geleden. Hier. En wat ik jammer vind, wat ik jammer vind in deze, is dus dat de staat Suriname die man nu moet betalen, $30,000. Dus dat maakt me niet bang. Dan praat wel eens bakken. Terwijl de OM beetje rak is, gewoon kruut hoe lang ik ben. En nu is het te laat. Dat was hij veroordeeld, ja. Nu is het te laat, omdat het Openbaar Ministerie, CCG, zo hebben gezegd, luister. De man heeft verklaringen afgelegd. Zonder dat hij bijstaan mag hebben, dat een advocaat hem mocht bijstaan. Dus die beperking, hè? Samen leggen we het voor LG. En dat mag niet. Zelf Nederland schaffen ze dat af. En als ik dit zeg, dan denk ik aan rechter Koeldiep, rechter, de rechtercommissaris. Rechtercommissaris wilde iemand, een verdachte hoor, verhoren die in België is. En rechter Lakisaran zei, ik wil u verhoren, maar uw advocaat mag niet erbij zijn. Een beperking Tori, toch? Mm. En die advocaat die erbij was, heeft tegen onze Surinaamse rechter gezegd. Wat denkt u? Dat de Surinaamse wet in belt. En dat soort dingen zou je nooit. U gaat mijn cliënt niet kunnen verhoren zonder dat ik als advocaat erbij zit. Het verhoor is nooit gekomen, hè? Nooit. Ja. Terwijl die man wel in de dag, de naam komt wel in de dagvaarding. Was zowel Hoefdraad, Van Trech, Hoofdzoel, weet u dus dat?
1: Ja.
0: Hoefdraad, Van Trech, Hoofdzoel en anderen waaronder. Bla bla bla. Zich schuldig en of zich schuldig hebben gemaakt.
1: Ja.
0: En ook CCG, afwonders voor CCG, moeten we niet onderschatten. Want CCG zegt, alle verklaringen door Derek Ramsamuch, die zijn afgegeven bij de politie, zonder dat de advocaat erbij mag, zijn nietig.
1: Maar heer Oostburg, de vraag is, wat betekent dat nu voor die rechtszaak die in Suriname gaande is?
0: Welke rechtszaak?
1: Tegen Ramsamuch, want het zijn twee aparte rechtszaken.
0: Wat betekent dat niet alleen maar voor de zaak Ramsamuch, voor alle andere rechtszaken die moeten voorgaan en ook die al zijn voorgegaan. Waar een verdachte een beperking heeft gehad. Het Surinaamse rechtssysteem. Amabom, die probleem niet nodig. En er moet een maatschappelijke discussie komen. Waar advocaten, juristen, zelf misschien het OM, DNA, rechterlijke macht, zich gaat buigen over het probleem. Ook een kwalolo voorbeeld. Die man van melkcentrale. Toen hij werd aangehouden, had hij een beperking. En hij heeft verklaringen afgestaan. CCG zegt, die verklaringen, nee Terry, een drugscase. Je wordt aangehouden, je hebt een beperking. Je legt verklaringen af. CCG takkie, het telt niet. Zie je wat de gevolgen zijn?
1: Ja.
0: Maar je bent op basis daarvan veroordeeld, of op basis daarvan... Gaat je ook kiezen naar de rechter. Slimmaat.

0: advocaat aan de rechter vragen om wat is de verklaringen afgestaan bij de politie. Om het niet als de verklaringen aan te nemen. En dat het onderzoek ter terechtzitting opnieuw moet worden. Dus dat die verklaring bij het onderzoek ter terechtzitting moet gelden. Want er zijn drie fases. Onderzoek bij het Openbaar Ministerie. 7 dagen voor de politie. 30 dagen voor OM. Dan krijg je onderzoek bij de rechtercommissaris, dat is de tweede fase. En de derde fase is onderzoek ter terechtzitting. Dus dat wat denk, Sani, is nu teniet gedaan door CCG. Ja. Maar ook zeg ik dat CCG blijkt gewoon tap high class politiek na zijn hang. Want CCG heeft toen zij op 25 mei een oordeel zou vellen middels vonnis, hebben ze de universiteit uitgenodigd. De Universiteit van Suriname hebben ze uitgenodigd om aanwezig te zijn om te horen de uitspraak. Ze hebben andere universiteiten in het buitenland ook uitgenodigd. Ze hebben zelf een link de gemeenschap doen toekomen dat ze live de MAO Bandela case. Dus je kon via een link kon je alles volgen. Parkeer het. Er is nu sprake van een case bij de Nationale Assemblée, toch? Over veranderingen bij de rechterlijke macht met de Hoge Raad. Toch? Wie heeft mij aangesteld? Wie wil een bepaalde politieke partij hebben? En het Openbaar Ministerie als Hoge Raad. Zelf de CCG. Hè. Ze zijn nog hier gekomen en hebben meegedaan met het congres. Dezelfde Caribbean Court of Justice, hoor. Die je per jaar zoveel miljoenen moet betalen. Toch is 1-2. Een Surinaamse rechter was toch ook voorgedragen om lid te worden van CCG. Men heeft zoveel promotion voor het gemaakt. De CCG bij stemming is de weg gestemd. Ze heeft volgens mij 0 stemmen gekregen. Waar rechter? Waar is er naar rechter met elkaar in? Maar op z'n deze had ik niet, maar dat jullie het weten, want jullie hebben nog goed archief.
1: Ja.
0: Dus Kees Ramsamoets, wat mij betreft, ik zie het niet meer zitten dat OM moet je dat Kees Guacruto. Jammer. Wat wederom is bewezen dat het Surinaamse Openbaar Ministerie hun armen zijn alleen maar om de Surinamers te grijpen. En niet om de buitenlanders. Of mensen die zich in het buitenland bevinden. Er zijn zoveel gevallen. We denken aan Ramsamoets is er één. We denken aan Putter. Toch, ik heb een beetje over Mango verhoor, 10 buitenland. Want al zal niet zijn buitenland waar we gaan recht zullen verzoeken bij de rechtercommissaris Lakisharan. Het is een aantal keer naar Holland gegaan. Een aantal links. Draait maar ook zo dat we tappen. Simultaan de man draait een aantal maar ook zo tappen in Holland. Dan gaan we in Sernang. Nooit de man voor Terunoara. Nooit. Dus simultaan de man gaat draait een aantal maar ook zo tappen in Holland. En terwijl de meid draaien als mijn vrouw ook tapu in Holland, de man ja zo de meid draaien ook tapu ook toe. Hebben ze ons ooit verteld? Nooit. Met elkaar neng. Maar ze hebben het gedaan. 2 tot 3 keren toe. Gewoon een laptop. Gewoon alles aan voor vrouw in Holland. Ja, draaien maar ook tapu toe. In een SPSB-kies. Nooit hebben ze hun mond opengemaakt. Nooit den tegen. Terwijl bij dit soort zaken de persoon recht heeft dat zijn advocaat erbij moet zijn. Nou, dit is nou breaking news met Gera. En het zijn zaken die al langer dan 1 jaar zijn gebeurd, 1-2 jaar zijn gebeurd. Althans voor de verkiezing. Ik blijf erbij. Ons Openbaar Ministerie. Die houdt niet van nederlachen. Dus, en of zo'n zij zien, we gaan hier een nederlaag krijgen. Toch drukken ze door. En dit is je vier in auto.
2: Ja.
0: Maar ze hebben raak aan $30,000. Nek me op het zakka van PG en of de officieren. Maar na een belasting betalen ze $5,000.
2: Heer Oosburg, even een vraag. Want zeker in deze case, is het terecht dat het Openbaar Ministerie die volle blaam krijgt, omdat zij in principe volgens de wet hebben gehandeld? De wet laat het toe om beperkingen op te leggen. Zou de Nationale Assemblée in deze, ergens niet moeten inkomen? Er is werk aan een winkel ook voor de Nationale Assemblée.
0: Het Openbaar Ministerie heeft gewerkt volgens de Surinaamse wetgeving. Maar de Surinaamse wetgeving is ondergeschikt. In juridische termen zegt men, laat me het misschien eerst afmaken. De Surinaamse wetgeving is ondergeschikt aan verdragen die Suriname heeft geratificeerd. Die verdragen, met een mooi juridisch woord, zijn supra. Ze staan hoger dan onze wetgeving. En het OM weet dat, ook de rechterlijke macht. En het is een leerles voor het Openbaar Ministerie, ook voor de rechterlijke macht en ook voor de Nationale Assemblée. Want in vele cases halen advocaten aan internationale verdragen waar Suriname deelgenoot van is. Dus ons wetboek rent achter die verdragen. Niet achter die verdragen. Ons wetboek is niet aangepast conform die verdragen. Dat na probleem nu na gaan. Daarom heb ik CCG Nakono op basis van het verdrag van Chakaramas. Dat na Tori.
2: Ja.
0: Dus nu de AR wetboek, bepaalde wetartikelen. Ze zijn met het vonnis van CCG. Je kan print de artikel dat Boro. CCG als een soort van pas aan deze maar bij op ja. Die nu niet werkt. Zijn voor de amnestie werd terzijde. Kostjes nu op. CCCG als. Dus ik praat in eenvoudige term. CCCG als CH. Kostjes nu op. Beperking van artikel beperking in het wetboek voor strafrecht. Met de uitspraak van. Van CCG, die kan prieten aan het termoro, terwijl ik naar Pinawet boekette. OM kan het nooit meer durven om wie dan ook een beperking te geven, in welke case dan ook. Nooit meer. Omdat wat CCG heeft gezegd met betrekking tot de ratificaties, die wetten zijn supra. Ja. En wat ook is, moet je krijgen hoe nu de heren. Wat ook is, de makkaaktie rificiëren. De massa bij haar beperking. Dus het is tijd dat alle kraskoppen bij elkaar komen. Snoelukova, het belang voor zijn lang. Bolos een probleem is op. En CCG heeft ook aangehaald dat onze Surinaamse wetgeving gestoeld is op de Nederlandse wetgeving. Althans, verouderde gedeelte van de Nederlandse wetgeving. Want zelf in Holland bestaat er geen beperking meer. En ze hebben een jurisprudentie aangehaald. Ik dacht iets van, de man is nu al wat jurisprudentie aan. Dat zelf Holland zang als er nou werd in Loon en Baka, pura zang voor beperking. Is interessant, misschien dat jullie, want ik heb niemand het nog horen doen hier aan de radiostation, dat jullie een advocaat kunnen vragen om misschien met de advocaten zelf, wat hun mening is ten aanzien van het CCG-vonnis en hoe verder met ons Surinaams rechtssysteem met betrekking tot internationale verdragen die door Suriname zijn geratificeerd.
3: Nou, dat is dus het tweede vraaggesprek wat Jamal had met Marcel Oosburg nu over de kwestie Ram Samouch. Nou heeft ons een heel eind gebracht in deze BT op maandag. Really time to give it up and to split. Bedankt voor het kijken. We zijn morgen weer met een nieuwe Bakkanatori. Bedankt aan iedereen die heeft meegewerkt aan deze uitzending. We waren niet speciaal interviews natuurlijk. Marcel Oosburg moeten we bedanken voor het delen van zijn denken met ons. Ik had niks anders toch? Ik wil u als kijker bedanken voor het kijken. En de mensen die hun tijd hebben genomen om gewoon heel aandachtig te luisteren. Dat was very cool van u dat je dat wederom hebt gedaan vandaag. Morgen is 2 juni. Dan doen we weer een nieuwe aflevering van BTO op Lim. Heb een fijne maandagmiddag. Enjoy the Monday evening. And also the Monday night. En dan gaan we ons voorbereiden op een rustige overgang van maandag naar dinsdag. Goedemiddag.

0: rustig. Ik ben rustig, maar iedereen rustig, rustig.
1: Omwika, man.
0: Oh, in omwika. Waar omwika, man?
1: Ruwaka dabe. Ai, go.
0: Hey, tik ala san. Fugwe snel, tik ala san.
1: Hey, wakti. Muku wanda ku dabe. Oké, Arkino, taie bek. Wat ik mee?
0: Ja, want daar wat voor maak ik aan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
1: Mama San, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improser NV. Ik ben van Jagba.
3: Ja, ma?
4: Enough, mama mi. Want mijn man briebe dat toch is in precies €100 no mo gym.
3: Maar dat had ik u beloofd.
4: Maar die no maar zijn €50 gym alsnog, no?
3: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
4: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na mi charity mo langa in mi beren.
3: Maar ik heb haar eerst beloofd.
4: Is zo je moeder? Nee, ma.
3: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
4: Anomuso, fijne dag.
3: Is goed, ma. Hallo, mama.
4: De shell, dat is meer als je brokken gesprek.
3: Nee, mama.
4: Wel, als je bossen €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
3: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
4: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusmalet met de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
3: Nog iets, mama?
4: Ja, Amoni zei bos en gis schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
3: Mama!
5: Bij Naskip geniet je van een heerlijke 10-piece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
6: Zranazani. Naskip. Naviu.
7: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Empathy, the glance of perfection.
8: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
9: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
8: Dat is. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
9: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
8: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,20% per maand is dat zo gedaan.
9: Hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
8: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
10: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
11: Geplande kwartaalaanpassing, kookgasprijzen per 1 juni 2026. De NV Energiebedrijven Suriname maakt hierbij bekend dat per 1 juni 2026 de kwartaalaanpassing voor propaangas, kookgas wordt doorgevoerd. Deze aanpassing is de strikte uitvoering van het landelijke transitiebeleid dat is vastgelegd in de ministeriële beschikking van 31 augustus 2023. De NVEBS brengt in herinnering dat in augustus 2023 door de ministeries van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie en Natuurlijke Hulpbronnen formeel is vastgesteld dat de historische subsidies op kookgas gefaseerd per kwartaal zouden worden afgebouwd. Het doel van de afbouw van deze subsidie is om de tarieven stapsgewijs te bewegen naar de werkelijke marktconforme kostprijs om zo de continuïteit en betrouwbaarheid van de gasvoorziening in Suriname te kunnen blijven garanderen. Conform de beschikking van augustus 2023 hebben de 20 lips en 40 lips het eindtarief reeds bereikt en ondergaan per 1 juni geen aanpassing meer. De 28 lips is verhoogd met 31 SRD en 50 cent en bereikt het eindtarief per 1 september 2026 wanneer nog één laatste aanpassing van 31 SRD en 50 cent moet worden doorgevoerd. De 100 lips heeft met de aanpassing van 9 SRD en 93 cent per 1 juni het eindtarief bereikt. De gasprijzen voor composiet 10 kg, 14 kg en 22 kg... zijn respectievelijk verhoogd met 15 SRD en 75 cent, 31 SRD en 50 cent en 31 SRD en 50 cent. De laatste aanpassing van de 14 kg composiet wordt op 1 september bereikt en de 10 kg en 22 kg hebben per 1 juni het eindtarief bereikt. Statiegeld op gasflessen blijft ongewijzigd. Alle prijzen zijn vastgesteld door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. De controle hiervan geschiet door de afdeling prijscontrole. Indien u prijsopdrijving constateert, kan dit worden gemeld bij de afdeling prijscontrole van dit ministerie op het telefoonnummer 402080, toestel 1053. Paramaribo 1 juni 2026, NV Energiebedrijven Suriname.
12: The number one tune this week.
13: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
14: Number one.
15: Number one.

0: U luistert naar Lim FM op 91.7, de andere radio.
1: MP Records.
2: Kemasa gangadu. Di woko di mata fukuru akina wakabadu eti. Utawati mo blessi fieti furonta. Okay?
3: Okay, okay.

0: is a Limp FM production.
1: Yo, Vakka, dit is Enver en ik adviseer je om afgestemd te blijven op Limp FM. Vooral wanneer mijn boy DJ Timmy bezig is met de weekend vibes. Tune in!